0: is 105. Het is 3:00.
1: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegde onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Talon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de 4e Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor een mishandeling vorige week bij de Veerplas. Het slachtoffer zegt opgelucht te zijn dat er een verdachte is aangehouden. Diezelfde dag vond er bij de Veerplas nog een mishandeling plaats. De politie onderzoekt of deze persoon ook hierbij betrokken was en kijkt of er een verband is tussen beide zaken. Een oudere man die in Haarlem demonstreerde met een antisemitisch bord wordt waarschijnlijk vervolgd voor het aanzetten tot haat. Op het bord stond: stop semitisme, geen Joden in Nederland. Burgemeester Wiene noemt de tekst onacceptabel en verwacht dat justitie de zaak oppakt. Tegen de man is aangifte gedaan door een burger en het CIDI, afkorting van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De gemeente en politie zeggen dat discriminerende uitingen zoals deze serieus worden onderzocht. Burgemeester Wiene heeft een woning aan de Clotildestraat voor een jaar gesloten, na de vondst van grote hoeveelheden drugs, wapens en contant geld. Hij wil met de sluiting nieuwe drugshandel vanuit het pand voorkomen en de buurt beschermen. De bewoner vocht de maatregel aan, maar de rechter gaf de burgemeester gelijk. En wie Haarlem beter of nog beter wil leren kennen, kan morgen of zaterdag mee met de stadswandeling van Gilde Wandelingen Haarlem. Er zijn wandelingen langs bijzondere en historische hofjes, waaronder het oudste hofje van Nederland. Op zaterdag is er ook een wandeling door de Burgwalbuurt, langs onder meer een oud klooster, de Haarlemmer Olie en de Amsterdamse Poort. De kosten zijn €5 en van tevoren graag aanmelden bij www.gildehaarlem.nl of gildewandeling@gmail.com.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Na zijn investeringsplan voor het WK voetbal stond zijn positie onder druk, maar nu heeft het bestuur van de FIFA toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellant Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp won van de nummer 6 van de wereld, Daniil Medvedev. Griekspoor versloeg Alexander Zverev, de nummer 3. Het weer, geregeld zon, in het noorden kans op wat bewolking en een bui. Het wordt zo'n 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
3: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
5: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
3: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus met Zverev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van Amersfoort.
6: Ja hoor, goedemorgen zonnezorgen. Donderdag 6 augustus, het eerste uur.
2: Vroeg op met Vandaag de Dag.

muziek van R.E.M. oftewel Rapid Eye Movement hier op Haarlem 105. En dat is gewoon hartstikke lekker. Dat is heerlijk. En als we het dan toch over heerlijk hebben, dan hebben we het natuurlijk ook over het weer van vandaag, 6 augustus in Haarlem. We krijgen een prima mix van zon en wolken. De wind waait matig uit het westen en het kwik. Dat tikt vandaag 21 graden in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. We houden nauw genoeg droog. Kortom, een prima Hollandse zomerse dag.

0: De dame die al heel wat heerlijke platen op haar naam heeft staan. En je kan absoluut zeggen rock and roll Anouka. Nee, het is niet Anouka Benito, maar Anouk. En je hoorde Girl en daarvoor Right Here van Selwyn hier op Haarlem 105. En leuk is om te vertellen dat al bijna 10.000 strandgangers sinds eind juni al gebruik hebben gemaakt van de gratis strandbus. De bus pendelt in het weekend tussen de PNR in Vijfhuizen en de stranden van Zandvoort en Bloemendaal. De proef van de provincie en de vier gemeentes loopt nog tot eind augustus. En dan moet de parkeerdruk aan de kust gaan verminderen op zonnige dagen en reizen met wel 1.000 mensen per dag.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Tastes So Good As You, Niall Horan. En daarvoor muziek uit de buurt van PYN en Lucky Love hier op Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor een mishandeling vorige week bij de Veerplas. Het slachtoffer zegt opgelucht te zijn dat er een verdachte is aangehouden. Diezelfde dag vond er bij de Veerplas nog een mishandeling plaats. De politie onderzoekt of deze persoon ook hierbij betrokken was en kijkt of er een verband is tussen beide zaken. 30 statushouders verblijven sinds deze week in een afgesloten deel van het Ambassador City Center Hotel. Ze hebben een eigen ingang en voorzieningen, maken geen gebruik van het restaurant en komen niet in contact met de hotelgasten. Het hotel ziet de opvang als een goede bestemming voor leegstaande kamers. De opvang kost het COA ongeveer 1 miljoen euro per jaar en duurt tot de bewoners een sociale huurwoning hebben. Een oudere man die in Haarlem demonstreerde met een antisemitisch bord wordt waarschijnlijk vervolgd voor het aanzetten tot haat. Op het bord stond: stop semitisme, geen Joden in Nederland. Burgemeester Wiene noemt de tekst onacceptabel en verwacht dat justitie de zaak oppakt. Tegen de man is aangifte gedaan door een burger en het CIDI, afkorting van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De gemeente en politie zeggen dat discriminerende uitingen zoals deze serieus worden onderzocht. En wie Haarlem beter of nog beter wil leren kennen, kan morgen of zaterdag mee met de stadswandeling van Gilde Wandelingen Haarlem. Er zijn wandelingen langs bijzondere en historische hofjes, waaronder het oudste hofje van Nederland. Op zaterdag is er ook een wandeling door de Burgwalbuurt, langs onder meer een oud klooster, de Haarlemmer Olie en de Amsterdamse Poort. De kosten zijn €5 en van tevoren graag aanmelden bij www.gildehaarlem.nl of gildewandeling@gmail.com.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt nu niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen naar ruim 1800. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105. Dit is

Af en toe even reclame maken voor onszelf van naar welke radiostation je luistert. Victor Ray met Temptations hier op de antenne van 105. En Back to Love, Lincoln Jazzer. En zoals je van ons gewend bent, informeren we je ook over lokale zaken. Dit gaat over Zandvoort. Want vanavond start er een gloednieuw onderdeel van Zandvoort Geestfestival. De strandbioscoop Sin Air. Tot en met aanstaande zondag verandert het strand tussen strand paviljoen 21 en Patiti naast ons aan de gang in een zweervolle buitenbioscoop. De film Beauty and the Beast is al volledig uitverkocht, maar voor andere race- en andere spektakelfilms zijn er nog enkele kaarten beschikbaar. Het is te opwarmen natuurlijk voor de kermis en de festiviteiten rond de Formule 1.

dat is echt een heel kenmerkend geluid. De Counting Crows hier op Haarlem 105 en American Girls. Ja, wat zullen we daar eens van zeggen van de American Girls? Du Zepoin. Het is 11 minuutjes voor de klok van 8. Voor 8 ben niet. Goedemorgen. Leuk dat je luistert naar het ochtendprogramma vandaag de dag hier op 105. We gaan ons belletje rinkelen. Althans, dat kan jij. Als je dat zou willen, hè. Als je dat wil. 06-105-105-38 voor alles wat je kwijt wil. Ja, dat is het eigenlijk. Vragen, opmerkingen over de show, dat kan je allemaal kwijt. Zet het in je telefoon voor communicatie met de omroep voor uit de hoofdstad van Noord-Holland. 06-105-105 en dan 38. En dan kan je dus ons belletje laten rinkelen. Hey, Jussie! En dat hermaakje van die hele goeie van vroeger van Ring My Bell van Patty Bell, geloof ik, als ik me niet vergis.

dit is het verhaal dat je zegt van... Goh, dan kan je nog een keertje van me houden. dat je iets gedaan hebt wat niet mag eigenlijk. Hè? Ja, dat zou heel goed kunnen. Johnny Newman hier op de antenne van Haarlem 105. En Love Me Again. En daarvoor dat leuke plaatje Ring My Bell van Juicy. Die we natuurlijk van een andere partij kunnen uit een hele tijd geleden. Want ja, dat gebeurt natuurlijk heel veel met muziek. Hè. In de jaren 60, 70 en 80 dat er platen gemaakt zijn. Die ja, toch weer opnieuw leven worden ingeblazen. Het was een van de laatste chansons voor de nieuwsberichten uit het Hilversumse. En we gaan zometeen ook nog even duiken in die gigantische tiramisu van 300 meter. Ja, het lijkt me een mooie klap worden. En een goed bericht ook over een brildraagster. Die toch eigenlijk wel een klein beetje op zoek was naar service in omgeving Haarlem. Waar we uitstekend geholpen hebben. Maar dat allemaal van latere orde. Tot zo, zullen we zeggen. Ja, tot zo.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
3: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
2: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
4: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
2: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Benito van Amersfoort.
5: Ja hoor, deel 2 blijft erbij vandaag de dag. Nieuws, verkeer, weer en veel meer.

ja, kom eens dichterbij, ja. Oeh, wat ben je dichterbij. Heerlijk, Block & Crown, oftewel Adrie en Daan. Ze hebben veel hier in de regio te maken. De mannen zijn constant bezig. En er komt ook uiteindelijk weer nieuwe muziek van hun aan in juli, in augustus. Nou, volgens mij is het vandaag. En vorige week je kan de platforms Beatport en Tracksource in de gaten houden. Daar wordt dat vaak op gelanceerd. Ja, ik zeg, kom gewoon lekker een beetje dichterbij.

Heerlijke muziek van Playa en Nick Hanson hier op Haarlem 105. 12 minuutjes over de klok van 8. Hey, leuk dat je luistert naar de omroep voor Noord-Holland. Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. En deze dame die was in Nederland afgelopen zaterdag. Jongens, ik moet iets draaien van deze dame, toch?

daar natuurlijk een kleine verbintenis mee. La Isla Bonita. Voor de rest zeg ik er helemaal niks over, hoor. Nee. Mocht je nou denken, dat is een leuke artiest, zeg, die zou ik best wel willen boeken. Dan moet je toch denken aan ongeveer 1,5 miljoen dollar. En hou er rekening mee dat de productiekosten, zoals dat heet, buiten de gage om, ook nog door de organisator verplicht moeten worden betaald. En dat is natuurlijk privévlucht, eerste klas hotelovernachting. En er zitten ook nog wat mensen bij die zijn voor de professionele beveiliging en de high-end licht- en geluidsinstallatie. Madonna, zij was afgelopen zaterdag als verrassing met haar vriendinnetje, Kylie Minogue. Heerlijk aanwezig in het World Pride verhaal hier in Amsterdam. Eens even kijken, een beetje een nieuws verkeersgerelateerd item. Het Spaarneveer, ja, het zat eraan te komen. Slecht nieuws voor alle wandelaars en fietsers die de oversteek graag willen maken met het Spaarneveer. Het is helaas de komende tijd buiten gebruik. Misschien heb je het al gehoord. De pont kampt met problemen door de verouderde accu's die daar al in zitten. Het pontje vaart elektrisch heen en weer. En een veilige vaart kan momenteel niet worden gegarandeerd om de dood eenvoudige reden dat die accu's vermoedelijk eventjes vervangen moeten worden. En ja, dat kost cash. Dat kost gest. En dat kost heel veel cash. En daar zijn ze naar aan het kijken om daar een goede oplossing voor te vinden. Het gaat alleen maar over geld, hè? Vandaag lijkt wel. Goed. Nou, helemaal niks. Geen probleem. Mooie muziek van Stevie V uit de vervlogen tijden. Hier is Dirty Cash.

vrij vertaald is het de avonturen van Stevie V, oftewel The Adventures of Stevie V, Dirty Cash en Money Talks, hoorde je hier op Haarlem. We kijken ook even naar de krant. Ik heb hem hier in mijn hand. De echte papieren versie, hè? Nee, niet online app ding. Nee, gewoon Los Popelas, Aki. Ik heb ze in de Manos. Allemaal Spaans. Even kijken, op de voorpagina. Een tiramisu van 300 meter lang. Zet 300 meter tiramisu neer en iedereen loopt met een hele grote glimlach singelt en dansend door de hoofdstraat in Zandpoort Noord. Afgelopen woensdag was het precies 2:30 dat het mes ging in deze lekkernij. Al dus het bericht in het Haarlems Dagblad. Ik heb er van alles en nog wat van gezien. Ik heb daar niks van geproefd. Ik heb wel begrepen dat die is opgebouwd uit stukken van 10 meter... waar dan een aantal mensen mee bezig zijn om dat te maken. Want je maakt niet in één keer even een tiramisu van 300 meter. En dan hebben we het echt over honderden kilo's aan ingrediënten die je daarin stopt, zoals mascarpone. Een van de favoriete inrichting, volgens mij. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. We kijken zo meteen ook nog even naar wat andere berichten in het Haarlems Dagblad. En dat betekent dat je gewoon moet blijven luisteren. Tipje van de sluier. Warmtenet, dat wordt veel te duur. En ook nog een, een verhaal waar ik je zo meteen wat ga over vertellen. Dat betekent gewoon dat je erbij moet blijven.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor een mishandeling vorige week bij de Veerplas. Het slachtoffer zegt opgelucht te zijn dat er een verdachte is aangehouden. Diezelfde dag vond er bij de Veerplas nog een mishandeling plaats. De politie onderzoekt of deze persoon ook hierbij betrokken was en kijkt of er een verband is tussen beide zaken. Burgemeester Wiener heeft een woning aan de Clotildestraat voor een jaar gesloten, na de vondst van grote hoeveelheden drugs, wapens en contant geld. Hij wil met de sluiting nieuwe drugshandel vanuit het pand voorkomen en de buurt beschermen. De bewoner vocht de maatregel aan, maar de rechter gaf de burgemeester gelijk. 30 statushouders blijven sinds deze week in een afgesloten deel van het Ambassador City Center Hotel. Ze hebben een eigen ingang en voorzieningen, maken geen gebruik van het restaurant en komen niet in contact met de hotelgasten. Het hotel ziet de opvang als een goede bestemming voor leegstaande kamers. De opvang kost het COA ongeveer 1 miljoen euro per jaar en duurt tot de bewoners een sociale huurwoning hebben. En wie Haarlem beter of nog beter wil leren kennen, kan morgen of zaterdag mee met de stadswandeling van Gildewandelingen Haarlem. Er zijn wandelingen langs bijzondere en historische hofjes, waaronder het oudste hofje van Nederland. Op zaterdag is er ook een wandeling door de Burgwalbuurt, langs onder meer een oud klooster, de Haarlemmer Olie en de Amsterdamse Poort. De kosten zijn €5 en van tevoren graag aanmelden bij www.gildehaarlem.nl of gildewandeling@gmail.com.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen gedood en 4 zwaar gewond geraakt. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
3: Dankjewel, Therese Abeling.

Het rommelt een beetje bij de mannen van Chef Special. De gitarist van dit bandje, die denkt gewoon bij zichzelf, ik heb er geen zin meer in. En dat gebeurt. Ja, dat gebeurt met bandjes die natuurlijk al bijvoorbeeld in dit geval 18 jaar met elkaar tokkelen. Even kijken, ik ben in de krant gedoken voor het Haarlems Dagblad. En daar staat op pagina 5 natuurlijk dat hele verhaal beschreven van de spaarzegeltjes van Albert Heijn. Ja, oh jee. Wie spaart, verliest helemaal niks, kopt het hele stuk. Er staat een volledige, bijna volledige pagina beschreven over hoe dat nou allemaal in elkaar steekt. En in een notendop houdt dat eigenlijk in dat we twee keer zoveel geld moeten uitgeven bij de app om weer aan die volle spaarkaart te komen die dan uiteindelijk 49 euro heeft gekost en je uiteindelijk 52 euro oplevert. En Albert Heijn zegt in het statement, ja, luister eventjes, allemaal leuk en aardig dat jullie dat niet leuk vinden, dat je twee keer zoveel moet besteden, maar daar hebben we ook een oplossing voor. Dat is het AH Premium abonnement. Dat betekent dat je dan een soort van superlid bent van de club. Dat kost wel 17 euro, jongens, dat abonnement op jaarbasis. Dus dan moet je wel flink doorsparen. Dat spaarsysteem zonder dat premium abonnement levert je dus uiteindelijk wel 6% aan rente op. En dat is toch echt wel een heel ander percentage als dat je bij bijvoorbeeld de bank krijgt. Want daar krijg je 2. Ik hoorde laatst iets van 3.01. Dat was nieuws. Oké, nou, mooie boel allemaal. We gaan terug in de tijd. In de tijd dat we...

0: Nou, dit is toch een heerlijk plaatje om wakker te worden volgens mij. Hè? Je hoorde Gregory Porter en Holding On hier op Haarlem 105. En daarvoor die goede plaat. Dancing Queen van de dames en heren Agneta Veldskok, Björn en die andere twee. ABBA. En dat was uit het jaar 1976. En ik heb nog eventjes voor je uitgezocht. Ja, want het is toch wel een leuk jaar. 1976, zeker hier in Haarlem. We betaalden toen inderdaad nog met de gulden. En Dancing Queen kwam uit de luidsprekers. Ja, ik denk eerlijk gezegd ook bij het feestje van HFC Haarlem. Want hun kende toen een fantastisch jaar. De club eindigde dat seizoen 75-76 op de allereerste plaats in de eerste divisie. En promoveerde rechtstreeks naar de eredivisie. En het was ook een extreem droog jaar. Nou, dus, dat is alsof de historie zich herhaalt. Historische hitte en droogte in de nabijgelegen Kennemer Duinen, zoals we momenteel ook aan het knokken zijn met de droogte. En de opening van het Brinkman-complex, dat in de jaren 70 werd gebouwd. Dat gebeurde ook in die periode. Leuk, hè? Als je even terugtijdt in de tijd. Nou, eens even kijken. We hebben een vriend van de show ook bereid gevonden. Hij is zo nu dan is wel aanwezig hier in de studio. Ik heb het natuurlijk over Alan Clark. En hij zit in de rubriek Muziek uit de buurt.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Ja, ik wist het wel, hoor.
1: Ja, I knew it, Jordan. Taylor Swift en daarvoor vriend van de show, Alan Clark. Hij heeft leuk nieuws aangekondigd trouwens. Er komt een gloednieuwe intieme solo-tour aan. Date Night genaamd voor Alan Clark. En dat gaat in dit najaar van start. En Benito, wanneer komen ze naar Haarlem? Ja, ik heb het uitgezocht voor je. Ja, rustig. Eens even kijken, het concert vindt plaats in de kleine zaal. Het begint om 8:30, het is in de film en het is op donderdag 12 november. Je kan nu je kaarten kopen, dus daar kan je dan mee aan de slag. Als je fan bent hè, van Alan Clark. Ook nog een leuk bericht in de krant. Op pagina nummer 7 voorop. De AIVD behoort tot de top. En dan hebben we het over de AIVD in Nederland. Die staan op nummer 3 in Europa. Ja, het is een verrassend stukje. Ik heb het net even gelezen voor je. Distillaat is dat uitstekende score van de AIVD op de ranglijst is opvallend. Nederland geldt namelijk helemaal niet als grootmacht. Zoals de Verenigd Koninkrijk of Frankrijk, de nummer 1 en 2 op die lijst. Toch noemt een van de juryleden de Nederlandse diensten AIVD en de militaire MIVD de best return of investment van Europa. Volgens hem beschikken onze spionnen over vrijwel vlekkeloze reportage en genieten zij een uitzonderlijk vertrouwen bij de partnerdiensten. Ja, hartstikke mooi. Goede score. Het kost ons, de belastingbetaler, 544 miljoen. Op jaarbasis. En daar zijn we hartstikke veilig voor. Ja. Nou goed, dan kunnen de mannen met een J nu een plaatje gaan zingen. Ik zeg Jan, Jan en Jan. Los en vast. Ja, los en vast. Oh, yeah.

0: Op een of andere manier krijgt hij dat altijd voor elkaar. Gewoon dat relaxte soundje van Dickie Dex. Dat herken je ook uit de duizenden. Samen met Eva de Roof en Slaap Lekker. Volgens mij moet je eruit. Het is tijd om op te staan. En daarvoor Jan en Jaap, oftewel de drie J's... die 22 augustus in Openluchttheater Caprera staan. En er zijn extra kaartjes gereleased, want ze gaan een tweede keer optreden. En je vraagt je misschien af, Benito, hoe zit dat met Dickie Dex? Komt die ook toevallig naar Haarlem? Ja, die komt vrijdag 13 november naar de Phil in Haarlem. Op zoek naar geluk heet het concert. Begint om 8 uur. En ook daar zijn nog kaartjes voor te krijgen. Ik zeg gewoon meteen kopen.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
4: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
3: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
5: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
3: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden in het noorden, vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord doe je er 5 minuten langer over. Komt door de wegwerkzaamheden, de linkerrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Benito van Amersfoort.
0: Jawel, deel 3. Vandaag de dag met nieuws, verkeer, weer en veel meer. 105.

bloed. Hey die vrienden. En zijn bandje Doe Maar de Perfecte Eigenwijze Aftraaf voor dit eerste uur hier op Haarlem 105. En wist jij dat Doe Maar en Haarlem eigenlijk onafscheidelijk zijn? Hun allereerste legendarische album met de grote hits als 32 jaar, Smoor Verliefd, werden begin jaren 80 namelijk gewoon hier in Haarlem opgenomen. In de bekende BM Sound Studios. Aan de beginnende single. Die Haarlemse sound, dat hoorde dus nog steeds hier op Haarlem 105. Dat was de eerste van het laatste uur. Vandaag de dag hier op Haarlem 105. We gaan je weer van maken met muzikale klanken. We hebben allemaal leuke dingetjes staan. Toto komt eraan. Eens even kijken. Bruno Mars. Is gewoon nog een eentje nog grondhullen dan. Lakashimi komt eraan. Nou, ik zeg, je moet er gewoon bij blijven. Ja, je moet er gewoon bij blijven. En als we dan een beetje naar de feel-good hoek gaan, dan laat ik je goed voelen met George Michael. Die maakt toch heerlijke muziek. Gewoon, hij heeft heerlijke muziek gemaakt. En dit is er ook eentje van.

0: nog een partij goed nieuws voor je als je fan bent van George Michael. Ik doe altijd eventjes tijdens het plaatje zoeken of er nog nieuws is over de artiesten in kwestie die we dan aan het draaien zijn. En ja, over George Michael, ja, daar is natuurlijk in zoverre geen nieuws over deze meneer. Die is er niet meer, die is overleden al een tijdje geleden. Maar er wordt natuurlijk heel veel in tribute georganiseerd momenteel. En een van de meest wereldwijde geprezen tribute show omtrent George Michael is natuurlijk Robert Lambertine. Hij presenteert A Celebration of George Michael. En die staat dus mooi gepland. Ja, in de Phil in Haarlem op 13 januari next year. Oftewel volgend jaar 2027. Die show die begint om 8 uur. Dus schrijf het in je agenda. 13 januari. En dan vraag je natuurlijk ook af, Benito, joh, wat kost dat? Dat valt reuze mee. Voor €45 kan je naar, laten we zeggen, de George Michael van het moment. Ik denk dat het een leuk verhaal is. Ja, toch? Goed. En wat ook een leuk verhaal is, is het weer vandaag. We hebben een prima mix van zon en wolken. En de wind waait matig uit het westen. Kwik tikt 21 tot 24 graden aan op dit moment. En het is, ja, het blijft droog. Kortom, heerlijke zomerse dag. En dan meteen maar door met de behandeling van het verkeer. Als je nog in moet stappen in de voiture, let even op. A9, Tramelantos, de Wijkentunnel is dicht. Nou, dat zal je ongetwijfeld weten. Het stadshart Amstelveen is op dit moment gesloten. Even kijken. En op de A22, dat is dat verhaal om de A9 heen, om verder te komen, is het knooppunt Beverwijk, knooppunt IJmuiden. Er staat een klein filetje van 5 kilometer. Dat kost je 4 minuten extra. Dus nou, al met al valt het daar allemaal wel weer mee.
1: Vandaag de dag.

0: Zat je nou te dik op het stuur?
1: Ja, dat begrijp ik wel. We kunnen haar sinds 2023. Jelen Nagonda, de Britse sing- en soul-rider. Fantastisch. Ze wordt al vergeleken met Marvin Gaye, Smokey Robinson en Temptation. Deze dame, die dat is helemaal hot, is ze momenteel. Een kleine toevoeging nog in de verkeersproblematiek hier in de directe omgeving. Slecht nieuws voor de wandelaars in Haarlem en de fietsers die de oversteek willen maken in het Spaarneveer. De komende tijd is die uit de vaart, zoals dat heet. De pont kampt met problemen van verouderde accu's, waardoor de veilige vaart momenteel niet gegarandeerd wordt. We zijn dus op zoek naar...

Muziek van Sonny James en Ryan Mergiano. En I Wonder. En daarvoor hoorde je Stop Loving You. Nee, gaan we niet doen. Ik zal nooit stoppen met jou van jou te houden. Je hoorde Toto hier op Haarlem 105. En ik krijg net een tip binnen van meneer de chauffeur. Dat is de bekende chauffeur van de bus in de film van Ome Willem. Die zegt, Benito, je moet nog eventjes vertellen over die gratis strandbus die er momenteel in het weekend rijdt. Tussen 20 juni en 30 augustus gebeurt er gewoon heerlijk. Je kan gratis instappen. Die bus Connection buslijn nummer 341 heet dat. Hij gaat van Hoofddorp naar Haarlem via Vijfhuizen naar de strandhaltes in Bloemendaalstrand en Zandvoort-Riesch in Zandvoort. Je kan daar gratis instappen en dat is ieder weekend. Dus dat betekent zaterdag en zondag in- en uitchecken is wel verplicht. Maar dat kost je dus helemaal niks. En ik heb begrepen dat er globaal inmiddels 1000 mensen per dag worden vervoerd. Dat is de moeite waard.

0: Meer dan 200.000 mensen uit Nederland waren naar Bruno Mars eerder dit jaar in de Johan Cruijff Arena. En als je echt fan bent, je wil nog een keer. Hij is momenteel in de Verenigde Staten, maar dat is een eentje vliegen. Je kan natuurlijk ook even wachten tot het najaar, want dan komt hij nog in Parijs, Berlijn en in het Wembley Stadion.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor een mishandeling vorige week bij de Veerplas. Het slachtoffer zegt opgelucht te zijn dat er een verdachte is aangehouden. Diezelfde dag vond er bij de Veerplas nog een mishandeling plaats. De politie onderzoekt of deze persoon ook hierbij betrokken was en kijkt of er een verband is tussen beide zaken. Een oudere man die in Haarlem demonstreerde met een antisemitisch bord wordt waarschijnlijk vervolgd voor het aanzetten tot haat. Op het bord stond: stop semitisme, geen Joden in Nederland. Burgemeester Wienen noemt de tekst onacceptabel en verwacht dat justitie de zaak oppakt. Tegen de man is aangifte gedaan door een burger en het CIDI, afkorting van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De gemeente en politie zeggen dat discriminerende uitingen zoals deze serieus worden onderzocht. Burgemeester Wienen heeft een woning aan de Clotildestraat voor een jaar gesloten, na de vondst van grote hoeveelheden drugs, wapens en contant geld. Hij wil met de sluiting nieuwe drugshandel vanuit het pand voorkomen en de buurt beschermen. De bewoner vocht de maatregel aan, maar de rechter gaf de burgemeester gelijk. En wie Haarlem beter of nog beter wil leren kennen, kan morgen of zaterdag mee met de stadswandeling van Gilde Wandelingen Haarlem. Er zijn wandelingen langs bijzondere en historische hofjes, waaronder het oudste hofje van Nederland. Op zaterdag is er ook een wandeling door de Burgwalbuurt, langs onder meer een oud klooster, de Haarlemmer Olie en de Amsterdamse Poort. De kosten zijn €5 en van tevoren graag aanmelden bij www.gildehaarlem.nl of gildewandeling@gmail.com.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondernemers hebben volgens het CBS meer vertrouwen in de Nederlandse economie gekregen. Wel is er nog steeds veel onzekerheid door bijvoorbeeld de oorlog in het Midden-Oosten. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen gedood en 4 zwaar gewond geraakt. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het bestand tussen Israël en Libanon in juni inging. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van het natuurgebied bij Venray, waar brand woedde, mogen vandaag weer terug. De brand die maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 22 tot 25 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl
3: 105. Vandaag de dag. Goedemorgen.

klassiek uit 1976 alweer. Ja, dat is even geleden. Ook dat is het jaar dat we nog met guldens betaalden hier in Nederland. En het entertainment platform organiseerde toen in dat jaar Candlelight Concerts in Haarlem. Van de film Saturday Night Fever met Johnny Travolta en consorten. En die mannen met die hele wijde pijpen kleding, waar je denkt van nu, dat kan bijna weer, hè? Night Fever. De Bee Gees hier op Haarlem. 7 minuten over de klok van 9:30. Je bent bij Vandaag de Dag. Dat is trouwens iedere dag, hè? Vandaag de Dag. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Morgen weer met mijn collega Rob. En dit weekend is nog wel non-stop momenteel, want er zijn een hoop mensen met vakantie. En dat houdt in dat we dan wat problemen hebben met het invullen van de programmering. Oké. Even kijken. Ik ging je wat vertellen. Wat ging ik je ook weer vertellen? Oh ja. Iets leuks, want dat gaat er zeker aankomen. Is Zin in de Zomer. Een festival wat op hetzelfde terrein is van aanstaande zaterdag. De liefhebbers die weten dat natuurlijk. We hebben het over Dance Valley. Dat is op zaterdag. En dan op zaterdag Dance Valley. En op zondag Zin in de Zomer. En daar heeft Busy een lekkere plaat meegemaakt met Kraantje Papi en Rolf Sanchez. Het is niet helemaal de muziek van Haarlem 105, maar ik wil hem je eigenlijk niet onthouden. Ik heb later in dit programma ook nog die plaat van Rutger, maar dat is dan de uitsmijter. Oké, zullen we dat afspreken? Dan ben je gewaarschuwd, oké? Papi, what's going on? Ken je voorstel dat ik op die berg staat?

hoeft eigenlijk geen introductie meer, hè, deze dame. Nee. Als je niet weet dat dit Madonna is. Ze was afgelopen weekend in Nederland voor de World Pride. Samen met haar vriendinnetje Kylie Minogue. Misschien heb je het al gehoord, maar stel dat je het leuk vindt op je feestje om eruit te nodigen. Dan kan dat. Moet je denken aan $1,5 miljoen. En dan ook nog de productiekosten voor licht, geluid, mensen, hotelovernachtingen. En niet in een B&B'tje, maar wel in een goed hotel uiteraard. Voor de luisteraars die deze week graag nog wat rustiger aan willen doen, heb ik nog een mooie tip. De historische vereniging Heemstede Bennebroek organiseert deze zomer namelijk exclusieve wandelingen over de prachtige historische buitenplaats, de Hartenkamp in Heemstede. Cultuur en natuur in je eigen achtertuin. Als we kijken naar de vakantieperiode voor de regio Noord, ja, dat is nog 10 dagen. Dan is het weer klaar hier, dan houdt het op. En als je werkzaam bent in de bouw, ja, dan is dus morgen gewoon je laatste dag. Morgen is dan gewoon je laatste dag. Dat is ook jut, hè. Ben je de hele tijd hard aan het werk? Ben je 3 weken vrij geweest? Zegt die man op de radio dat het morgen weer de laatste dag is? Ja, nou ja, volgende week maandag weer aan de bak met metselen, stucadoren en schilderen maar, ja. De regio Zuid is nog tot 23 augustus en midden. Ja, dat is het beste waar je kan wonen. Dan uiteindelijk heb je nog tot 30 augustus vakantie. Dit is ook muziek uit Italië.

kunnen dit plaatje natuurlijk ook van meneer Hazes. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Het betekent als we samen zijn. Het Italiaanse Settiamo e Seme van Riccardo Cantante. En het laatste nieuws van Riccardo is toch, hij is 80 jaar geworden. Geweldig zeg. Dat is toch even een hele goede score wat mij betreft. Of een jonge, jonge. 13 maart 2026 werd dat heugelijke feit gevierd. 80 jaar. En eens even kijken, er komt een grote zomertour aan. Ja, hij denkt, hoezo, ik ben 80. Ik kan best nog wel een keertje even een zomertour eruit slingeren. En dat gaat zich natuurlijk allemaal afspelen in het Circus Maricus, Maximus, ik moet het goed zeggen, in Rome, het amfitheater in Pompei. Nou, in Venetië. Ja, daar,

Muziek van Dameroen en je hoorde Suriname hier op Haarlem 105. Die hoor je niet zo vaak hier, hoor. Nee, daar ben ik met je eens. Het laatste nieuws in Suriname is dat het daar al echt een officiële waarschuwing uitgegeven is voor de hittestress. De gevoelstemperatuur daar al is rond de 38 graden en er wordt geadviseerd tussen de klok van 10 en 4. Dus helemaal niets te doen of in ieder geval zo min mogelijk. Nou, oké, ik had het beloofd en belofte maakt schuld. Het is ook zo'n plaatje wat je niet zo vaak op Haarlem 105 hoort. Maar ja, het is een klapper dat je zegt, hieper de piep. Misschien draait Jan hem ook zo meteen nog wel, maar ik was lekker eerst. Denk jij nog?

0: En heb ik een lach op je mond getoverd? Hé, hey, leuke. Ja. Rutger en ik heb de zon zien zakken in de zee. Het is natuurlijk uiteindelijk natuurlijk zeker wat mij betreft de plaat die je op een feestje prima kan gebruiken. Ja, toch? Ja. Even kijken, ja, het laatste nieuws van Rutger is dat hij uiteindelijk nu echt zijn nummer 1 hit te pakken heeft. Rutger van Barneveld kennen we natuurlijk van het televisieprogramma Hij gelooft in mij. En ik moet eerlijk zeggen, ik word er wel happy van dat plaatje. Even kijken. Het volgende verhaal, dat is natuurlijk een soort van drama, want het is afgelopen. Het is, we trapten af deze ochtend met de gulle klanken van Supertramp en Give a Little Bit. We hielden ons stevig vast aan Block and Crown in de tweede uur. En we sloten dit uur af met de Haamse studiotrack Watje van Doe Maar. Naast een heleboel lekkere muziek praten we hier ook nog bij over alles wat er speelt in de regio. We keken naar de mooie zomerweer Heemstede Bloemendaal. We hoorden hoe de gratis strandbus richting Zandvoort gaat rijden. Een gigantisch succes is. Tip nog even die ik ook binnenkreeg op 0600 500 538 is dat die strandbus tijdens de Formule 1 niet rijdt. Hou er rekening mee dat je daar niet in vergist. Ook weet je inmiddels dat sportvelden nog leeg bijleggen. Want het is zomerstop. De cultuuragenda die puilt echt uit van Caprera en het patronaat. Er komen allerlei leuke zaken aan. En spelen er helemaal van alles nog wat in die theaters. We proosten op de jarige Robbie van Persie. En de internationale dag van het bier is het vandaag. Ik ben benieuwd of Jan daar nog iets mee gaat doen. Het is afgelopen voor vandaag. Morgen is er natuurlijk gewoon weer een nieuwe vandaag de dag hier op Haarlem 105. Zometeen Haarlem werkt met Jan Gaus. Ik zeg, ik wens je nog gewoon een leuke dag. Ik zeg toedeloe!
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 6 augustus. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Janus Blue, Malive en Edge of Desire.
2: Zorg jij voor de ijsjes en de drankjes? Doet hij de muziek? goud in de zomer.

kan me zomaar voorstellen dat Bob Evers dit liedje ook vaak heeft gehoord in Frankrijk. Hij komt daar net vandaan. Ja. Staat ook in de top 40. Pile, ja.

Free Your Mind. Ik vond het wel een hele enthousiaste plaat. Oh, je hoort aan mijn koptelefoon. Ja. Goedemorgen. Fijn dat je luistert. Dit is Haarlem 105 met Eddie Rabbit.

0: natuurlijk. Kom opeens tegen in een bakje. In een bakje met allemaal tachtigers erin. Ja, tachtigers. En we lopen dat van... Even kijken, van de jaren 80 tot eind jaren 80. Daar zitten al dit soort lekkere liedjes in. Ja, zo'n 2000 digitaal. En dan kan je daar lekker doorheen grasduinen. Ja, dat is altijd wel mooi. Eens even kijken, wat is er allemaal in het nieuws? Heel erg handig, die Haarlem 105 nieuwe app. Hoef je niet meer de website om te zoeken. Kan je gelijk pats in één keer zo die app. En dan heb je gelijk al het nieuws bij de hand. Die app is... op dit moment al te downloaden voor de Apple-gebruikers. Dus Leidsevaart bij Heemstede gestremd door aanhoudende droogte. Ja, dat begint toch ook een beetje hier vorm te krijgen. Of last van te krijgen van die droogte. Mooi weer en volle restaurants. Nog nooit was Haarlem culinair zo druk en groot. En dat werd aangegeven door de organisatie. Nou, ik heb er zelf ook een beetje rondgelopen. Ik vond het zelf ook... Maar ja, het was natuurlijk schitterend weer. Niet te warm, niet te koud, geen regen en dat soort dingen. Ja, dan moet het al snel. Dan moet je het wel heel verkeerd doen, hè? Ja. Motorrijder aangehouden na rijden onder invloed. Op de korte versprongweg. Duinbrand in de Overveen geblust. Bezwaarcommissie in Bloemendaal. De gemeente moet optreden tegen de bouw van de luxe vakantiewoningen. Het is toch niet allemaal goed gegaan met de vergunningen en dat soort dingen. Spaarneveer komende tijd buiten gebruik. Toch wel heel erg jammer dat het is vanwege oude acties. Ja, nou, dat soort dingen kun je allemaal bekijken op onze website. En ook dus tegenwoordig in de speciale 105-app. Ja.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Oh, dit is 105. 105. 105.
0: Ja, in de App Store kun je het beste 105 typen. Even kijken hoor. Ik doe even met je mee. 105. En dan streek radio.

The Weeknd. And In Your Eyes. En van het weekend waren wij aanwezig bij Haarlem 105 met op Haarlem Culinair. Afgelopen zaterdag waren we daar tussen 1 en 3 uur. En er is nu een mooie samenvatting van deze live uitzending. We waren daar met live met televisie. En ja, dat zonden we dan uit op televisie en op de radio tegelijk. Barry Huis, Maurice Blauw en ik zei de gek in de studio. Ja, dat was dan wel weer heel mooi. En als je dat, ja, dat kun je dan, die samenvatting, die kun je daarvan bekijken op ons YouTube kanaal. Ja. Goedemorgen, Haarlem 105. Wat een lekker beentje was er op.

gaat die theatervoorstelling in première. De hele maand, de rest van de maand augustus zal hij daar zijn. Haarlo Heim. Voor de stad Schouwburg. Er is aangebouwd. Je zit daar met een koptelefoontje op. En kun je naar die show kijken. Binnen is het natuurlijk ook fantastisch. De stad Schouwburg. Een prachtige oude zaal. Maar ja, ze hebben er groot gelijk in om het begin van het seizoen doen ze altijd buiten. Er begint al een ware traditie te worden met een mooie voorstelling. Vanavond de eerste voorstelling. Ja. Yep. En de kaarten gaan daar hartstikke hard voor die voorstelling daar voor de stad Schouwburg. Ja.

En we zijn ook zo'n lekker urban station wat dit ook gewoon uitzendt. Er zijn heel veel regio-stations die gewoon dit soort plaatjes niet draaien. Die houden zich alleen maar bij de oude meuk. Maar dat doen we niet. Zeker niet. Nee. Nieuws en nieuwe muziek, dat hoor je hier. De klok rond bij Haarlem 105. En natuurlijk zo, dan nu dan ook een oud liedje die je natuurlijk...

0: lekkere zal, hoor.
1: En dan denk je, ja, weer van jou, leuk, we gaan eens. Nee, het is hartstikke nieuw dit.
0: Ja. Het is 6 augustus.
1: Ik doe er nog één voor die.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor een mishandeling vorige week bij de Veerplas. Het slachtoffer zegt opgelucht te zijn dat er een verdachte is aangehouden. Diezelfde dag vond er bij de Veerplas nog een mishandeling plaats. De politie onderzoekt of deze persoon ook hierbij betrokken was en kijkt of er een verband is tussen beide zaken. 30 statushouders blijven sinds deze week in een afgesloten deel van het Ambassador City Center Hotel. Ze hebben een eigen ingang en voorzieningen, maken geen gebruik van het restaurant en komen niet in contact met de hotelgasten. Het hotel ziet de opvang als een goede bestemming voor leegstaande kamers. De opvang kost het COA ongeveer 1 miljoen euro per jaar en duurt tot de bewoners een sociale huurwoning hebben. Een oudere man die in Haarlem demonstreerde met een antisemitisch bord wordt waarschijnlijk vervolgd voor het aanzetten tot haat. Op het bord stond: stop semitisme, geen Joden in Nederland. Burgemeester Wienen noemt de tekst onacceptabel en verwacht dat justitie de zaak oppakt. Tegen de man is aangifte gedaan door een burger en het CIDI, afkorting van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De gemeente en politie zeggen dat discriminerende uitingen zoals deze serieus worden onderzocht. En wie Haarlem beter of nog beter wil leren kennen, kan morgen of zaterdag mee met de stadswandeling van Gilde Wandelingen Haarlem. Er zijn wandelingen langs bijzondere en historische hofjes, waaronder het oudste hofje van Nederland. Op zaterdag is er ook een wandeling door de Burgwalbuurt, langs onder meer een oud klooster, de Haarlemmer Olie en de Amsterdamse Poort. De kosten zijn €5 en van tevoren graag aanmelden bij www.gildehaarlem.nl of gildewandeling@gmail.com. En dan nog het weer in de regio. Vandaag is er veel zon, afgewisseld met soms wat wolken. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen wordt het iets warmer en in het weekend zelfs een heel stuk warmer rond de 26 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Gaynor was dat. En Never Can Say Goodbye. Heerlijk, heerlijk. En Danny Vera met Know What It. Het is wel eens een keer het weekend samengevallen met Dance Valley. Dat was Arnhem Culinaire. En Dance Valley was in hetzelfde weekend. Ik weet nog goed, dat was ook nog in een jaar dat het ontzettend had geregend. En dat was, Harem Culinaire had daar ook wel last van. Maar Dance Valley had daar toen ontzettend veel last van. Allemaal, mensen die dat bezochten, die met zaaltjes. En dat was toen echt wel goed. Dat Dance Valley, dat bestaat al een hele tijd. Iets van 30, 31 jaar, 1995, zo uit mijn hoofd, is dat begonnen daar. En aankomende zaterdag, Calvin Harris, Hardwell. Er zijn nog steeds ook kaartjes voor beschikbaar. Ik denk dat er allerlei mensen zijn die op allerlaatste moment daar naartoe gaan. Ook allerlei mensen die mij helemaal niks zegt. Late Back Luke, zeg me dan nog wel wat. Marco V, zeg me ook nog wel wat. Roland Molendijk, is die er? Oh, wat grappig. Dat heb ik wel. Zo zie je ook nog wel een paar oude bekenden. Nu ik het eens meer naar ga kijken, denk ik van, oh ja, die ken ik ook. Nou ja, ken ik. Ik heb ze wel eens een liedje van geluid. The Outsiders, nou ja. Charlie Noyce en de Metal Tio. Ferry Koster. Ja, dat is toch allemaal wel een beetje... Maar natuurlijk vooral die headliner, Calvin Harris. En dat allemaal, ze zijn natuurlijk al druk aan het opbouwen. Als je links of rechts daarvan je kijkt. Nou, je komt er eigenlijk niet, want het is voor de Wijkertunnel. Is het, maar goed... Ja. En dan denk je misschien, waar blijft Mr. Grant dan? Maar nee, die slaat gewoon een jaartje over. Ja, die heeft even adempauze. Het is vorig jaar al aangekondigd hoor. Ja. En dit is Calvin Harris dus. Ik ben benieuwd of die deze zangeres meeneemt.

0: Calvin Harris. Aankomende zaterdag is hij erbij bij Dance Valley hier in de buurt van Haarlem in Velzen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Wij mogen hem graag draaien. Back to Love. En Ruben Annick en Daniek. En blijf dan hier met muziek uit de buurt. Ik zat even naar de programmering te kijken wat er allemaal gaat langskomen op Caprera. Dat is toch wel heel mooi. Onder andere Roxane Hazes, de 3J's uiteraard weer. Maar ook Cor Hoebe. Ik hoorde laatst ook een van de collega's daar naartoe geweest. En die was dan in Utrecht geweest, volgens mij, in het Beatrix Theater. En Cor Hoebe, ja, het is een beetje aan de ene kant, ik kijk er ook wel naar en ik luister er ook wel naar en ik glimlach er ook wel om. Ik vind het hele hij gaat heel erg de interactie aan met het publiek. En daar hebben natuurlijk al heel veel voorgangers dat ook al gedaan. Als je naar zo'n show gaat, zorg dan altijd dat je op tijd bent, want je bent gelijk het haasje.
1: Te laat.
2: File.
1: Dus je bent de één. Je bent super blond. Kijk, al die mensen hier. Ze zijn allemaal op tijd. Al die Surinamers zijn op tijd. Oké. Fair enough. Die zag ik niet aankomen. Maar u ook niet, hè? Nee. Meneer, ik moet wel echt zeggen, u wil echt mooie Labradors. Ja. Wat leuk dat u bent. Hoe heet u, meneer?
3: Ik?
1: Ja?
3: Joska.
1: Klinkt als een Poolse meisjesnaam. Waar woon je?
3: Wij komen uit Hengelo.
1: Uit Hengelo? Oké, holy shit, oké. Okay. Zij hebben echt moeite gedaan. Mag ik een applaus voor ze? Ze hebben echt moeite gedaan, ja? Echt moeite, ja?
4: Oké, je bent zo... Ja.
0: En zo gaat het maar door. Ja. 105. Ja. Nog eens doen. Ja.
1: Je gaat in een pak, ga je vooraan zitten bij mijn show. Welke accountie werkt je voor?
3: Ik werk voor een
1: accountie. Je werkt voor een accountie, wat doe je dan?
3: Wethouder.
1: Maar wat voor wethouder? Wat heb je in portefeuille dan?
3: Bouwen, wonen.
1: Maar jij bent deze dagen ben je echt gewoon alleen maar Hugo de Jonge. Help me. Hoe heet jij?
3: Julius.
1: En van welke partij?
3: CDA.
1: Holy shit, maar het bestaat ook nog.
3: Zeker.
1: Ja. We hebben hier gewoon de enige CDA'er, dames en heren. Holy shit.
3: Hugo de Jonge en ik.
1: Je hebt Hugo de Jonge twee maal gewoon omdat het woon is en omdat het een andere CDA'er is. Jullie zijn gewoon allebei panda's die gewoon een andere panda-beer zien. Wow. En jij bent met Julius samen? Vet, heb je trouwens wel op Julius gestemd?
3: Nee, dus.

Turner. Al lange tijd overleden. En musical nog steeds. Op haar, naar aanleiding van... Nou, niet naar aanleiding van... die musical die was er al toen ze nog leefde. Het was, dat symboliseert heel erg mooi haar leven. Een mooi musical speelt toch in Londen, op West End. Al daar, ook in Nederland, even gespeeld. Maar het was toen net met corona. En dat ging toen allemaal, dat was allemaal een beetje moeizaam. Want de spirit zat er enorm goed in. En toen moest het theater sluiten vanwege corona. En ja, dat... was een beetje lastig. En wat ook lastig was, is dat de nummers van Tina Turner in Nederlands waren. En dat vonden toch een hele hoop mensen lastig. Ja, Tina Turner. Ooit eens gezien in de arena. Ja, dat was wel een beleving. Ja. En de Golden Eye. En die musical is best goed, hoor. Ja, Nederlands fabrikaat. Dus mocht je West End zijn en je denkt van... God, waar moet ik nou in Jezus naam mee? Nou, Tina.

0: Nou, kom maar. Met die gitaar. Ja hoor. Eels de Lange. And Something Good. Internationaal van 11 uur. Nu. 105.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 6 augustus. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: Dit is het programma Haarlem Werkt. Dat is er iedere werkdag tussen 10 en 12. En de Eurythmics, wat hebben ze een lekkere nummers, hè? Jongens, niet te geloven. Een heel bakje hiervan vol. Love is a stranger, sex, crime, there must be an angel. Meer voor de kerst en zo. Maar deze is ook wel lekker.
1: Ja, ja. Hij is er elke dag. Jan Gaus en Haarlem Werkt. Haarlem 105.

0: En wat is er allemaal in Haarlem? Man aangehouden voor mishandeling bij Veerplas in Haarlem. En de Leidse vaart bij Heemstede gestremd door aanhoudende droogte. Om te voorkomen dat daar zout water naar binnen stroomt. Hebben ze daar een dam gemaakt. Dus je moet daar niet met je bootje aankomen. Dan ram je zo tegen die dam aan. Dat is niet de bedoeling. En dat is Leidse vaart bij Heemstede dus gestremd. Ja. Dus hou daar rekening mee. Wat hebben we nog meer? Even kijken. Mooi weer, volle restaurants. Haarlem Culinaire, het was hartstikke druk. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Motorrijder aangehouden na rijden onder invloed op de korte sprongweg. Duinbrand in Overveen geplust. De zwaarcommissie Bloemendaal, gemeente moet optreden tegen bouw van de luxe vakantiewoningen. En het Spaarneveer, komende tijd buiten gebruik vanwege oude, verouderde accu's. Ja, die accu's moeten. Ja, die moeten vervangen worden. Het is niet te geloven, ja. Haarlem 105, goedemorgen. En je hoort hem al even op de achtergrond. Het is band 5 Star. Onder andere met Rain or Shine. Love Take Over. En dit lekkere nummer. En dat heet Find the Time.
1: De Haarlem 105 Dance Classic. Zomer op je radio. Dit is 105.

0: is best moeilijk. Om zo nu en dan de tijd te vinden voor iets. Hè? Met al die volgeladen agenda's.
1: Ja.
0: En Find the Star, Five Star, die hadden er een nummer over. En dat heet Find the Time. Maar je kan altijd wel zeggen, oh my god, ik ga niet erin. Oh my god. Blondie maakte daar een nummer over. Oh my god, een nieuwe.

En die nieuwe Rondé, ook eens een keer geweest bij Bevrijdingsbond. Ja, niet met dit nummer hoor. Nee, dat hadden ze nog niet gemaakt. Nee. En oh my god. Aardem 105 is dit. En de volgende artiest heeft ooit ook... Nou, way back. Onze artificial intelligence, die weet het niet. Die, ik zeg, Garland Jeffries, Haarlem, Bevrijdingspop, wanneer? Nee, is daar niet geweest. Nou, ik weet zeker van wel. Ja.

kijken. Dat was dit nummer, ja. Knopje. Ja, precies. Ik stond toen voor de boxen. Toen begon hij met dit nummer. Oh, man, oh, man. Ja, voor mij al niet meer stuk. 105. Darlin Jeffries en de Matador was dat. En dit is nieuwe muziek van Misha.

0: My Life. Misha, die maakt deel uit van die 5 nieuwe platen die zeer regelmatig langs. Ja, Gloria Estefan, de Miami Sound Machine. En Gloria had haar eerste hit hier in Nederland met The Doctor Beat. Ja, op een musical van haar leven. Daar toert ze ook mee rond door de wereld. Ja, ze speelt niet zelf mee, maar ze heeft wel de rechten in handen. Ja.
1: Zomer op je radio. Dit is 105.
0: En dit is Conga van Gloria Estefan, Miami Sound Machine.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor een mishandeling vorige week bij de Veerplas. Het slachtoffer zegt opgelucht te zijn dat er een verdachte is aangehouden. Diezelfde dag vond er bij de Veerplas nog een mishandeling plaats. De politie onderzoekt of deze persoon ook hierbij betrokken was en kijkt of er een verband is tussen beide zaken. Burgemeester Wiene heeft een woning aan de Clotildestraat voor een jaar gesloten, na de vondst van grote hoeveelheden drugs, wapens en contant geld. Hij wil met de sluiting nieuwe drugshandel vanuit het pand voorkomen en de buurt beschermen. De bewoner vocht de maatregel aan, maar de rechter gaf de burgemeester gelijk. 30 statushouders verblijven sinds deze week in een afgesloten deel van het Ambassador City Center Hotel. Ze hebben een eigen ingang en voorzieningen, maken geen gebruik van het restaurant en komen niet in contact met de hotelgasten. Het hotel ziet de opvang als een goede bestemming voor leegstaande kamers. De opvang kost het COA ongeveer 1 miljoen euro per jaar en duurt tot de bewoners een sociale huurwoning hebben. En wie Haarlem beter of nog beter wil leren kennen, kan morgen of zaterdag mee met de stadswandeling van Gilde Wandelingen Haarlem. Er zijn wandelingen langs bijzondere en historische hofjes, waaronder het oudste hofje van Nederland. Op zaterdag is er ook een wandeling door de Burgwalbuurt, langs onder meer een oud klooster, de Haarlemmer Olie en de Amsterdamse Poort. De kosten zijn €5 en van tevoren graag aanmelden bij www.gildehaarlem.nl of gildewandeling@gmail.com. En dan nog het weer in de regio. Vandaag is

Swift. En I knew it. I knew you. En misschien ben je wel naar de film geweest. Dat het buiten te warm was. En dat je denkt van, nou, lekker de bioscoop in. Lekker de airco-ruimte. Lekker in die lichtstoelen zitten in bepaalde bioscopen, ja. Adam Lambert hoorde je trouwens ook. En Under the Rhythm. En je bent ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Er zitten een paar mooie events aan te komen. Proefpark natuurlijk. Op het einde van augustus. En natuurlijk ook Haarlem Live. Denk je van, hé, Haarlem Live? Heb ik nog nooit van gehoord. Dat klopt, dat is een gloednieuw. Eigenlijk een beetje de opvolger van Haarlem Jazz and More. Haarlem Live. Vanaf volgende week in de stad. Dat is mooi. Uitgebreid programma, hoor. Zeker. Dit is All & Oates. Shake.

0: natuurlijk ook van
1: ja.
2: Please don't show.
0: En dit nummer.
2: Please don't show.
0: Ja, precies. Maar hij heeft nieuwe.

0: wie je samen zei.
1: Ja.
0: Ik weet het niet goed hoor. Max. McNown. Ja. Kygo heeft hem opgepikt. En ja, het is een mooie nieuwe single gemaakt, die Kygo. En Take Me Back. Goedemorgen, het is donderdag. Het is 6 augustus. Ik hoop dat je nog mooie dingen in het vooruitzicht hebt. En anders blijf je gewoon lekker hier in de stad met de Stuif. En met allerlei andere grote evenementen.

0: Labi Sivre. Ik las in de Telegraaf een recensie van een van de recensisten bij de Telegraaf. Die was niets vermoedend. De avond was live geweest. Want hij had het, ja, ik denk dat hij het nieuws niet helemaal had meegekregen. Want hij wist niet dat Madonna en Kylie Minogue kwamen. Dat er wel iemand kwam. Een speciale artiest. Maar hij was dus helemaal uit zijn dakkie gegaan.
1: Ja, dat kan wel mooi zijn. Ja.
0: Het was natuurlijk ook wel een heel mooi iets dat Madonna, Madonna, dus ook gewoon nog Kylie Minogue meenam onder de arm.
1: Ja.
0: Dat is ook al eerder gedaan, maar goed, nog wel even. Ja. En dat allemaal in Avals Live. Nachtfeestje daar, echt groot. Ja. Niks voor mij geweest. Ja,
1: rond pas om 2:30 geloof ik of zo.
0: Je loopt door een uur vertraging of zo. Ja, oogjes had ik gedaan. Madonna en natuurlijk met Kylie Minogue in Amsterdam. Hoe mooi was dat? Nou, dan toch maar even Dance Set eruit van Madonna. Again.

Donna was dat en Dan Cetera. Inderdaad, ze was dat afgelopen weekend nog bij in Amsterdam. Bij de World Pride. En die is overigens nog niet afgelopen. Nee, dit is wel afgelopen. Ik ben er morgen weer. Tot ziens, dag.

0: tell me.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
3: Jawel, een goedemiddag. We gaan starten met Haarlem Lunch. Jan Gauws, bedankt voor jouw Haarlem werkt.

Lekkere muziek, toch? Ja, de allernieuwste van Bakermat was dat. I Love Life. Goedemiddag, we gaan lunchen tussen nu en 2 uur. Dat doen we met de lekkerste muziek, de leukste muziek. En zoals je gewend bent ook natuurlijk het item, de lekkere track. Dat is dat ene plaatje wat we zo rond kwart voor één draaien. Waarvan jij extra van je lunch geniet. Dat is eigenlijk de insteek van die plaat. En vervolgens in het 2 uurtje natuurlijk het hoogste lied. Dat spelen we altijd rond 1:30. En dit keer ga ik wel 52 jaar terug in de geschiedenis. Naar het jaartal 1974. En daar uit de hitlijst van 1974. Uit de top 100 lijst van de Stichting Nederlands Top 40. Pakken we 2 plaatjes mee. En 1 van de 2 is dan hoger genoteerd. Nou, dat spreekt voor jou natuurlijk voor zich. Dat mag duidelijk zijn. Toch? Ja. En los daarvan natuurlijk allemaal lekkere muziek uit de oude doos. Maar ook wat er nieuw is binnengekomen bij ons in de jukebox. Dit is een oudje dan, hè? Die van Aretha Franklin samen met George Michael. Iedereen die kan er meteen meezingen, dat weet ik zeker. Hier is I Know You Were Waiting For Me.

Het blijft zo'n plaatje waarbij je niet op je stoel kan blijven stilzitten. Ik moet altijd een beetje heen en weer schudden hier op mijn kruk achter mijn tafeltje als ik dit nummer draai. De Boogeyman van Casey and the Sunshine Band, ja. Ik heb ook nieuwe muziek in het systeem staan en dat is die van Benny Sings.

Dat is een hele korte versie. Die had ik niet bedacht. Nee. Wat jammer. Wel een lekker plaatje. Enfin, een nieuwe track dan in dat geval van Benny Sings.

24 Hours. Sommieu is dit. Ja, een beetje een nationaal product. Nou, we blijven een beetje hangen in het nationaal product. Uit de zijn halen van de mannen van Chef Special.

Ja, ik zei het al. De mannen van Chef Special uit onze eigen halen vandaan. Amigo, een nummer wat nou, een tijd geleden al is uitgebracht. En ook voor hun natuurlijk een grote feest is. Of een grote hit is geweest. En ze gaan nog twee keer optreden in. Nou, kom ik er de Caprera. Dat staat sowieso in september gepland, geloof ik. Maar ze zijn bezig met het langzaam maar zeker afronden. Want ze willen het even wat rustiger aan gaan doen. Ja, er zijn wat mensen in de band die ook wat andere plannen hebben. Enfin, wie voorlopig nog geen andere plannen heeft, dat is Sarah Larson. We kennen haar wel, hè, Sarah. Want ze heeft al heel veel leuke kerstnummers gemaakt. Maar dit is een heel ander liedje. Dit gaat over Midnight Sun.

0: Ja, uit de hitlijsten vandaan. Sarah Larsson was dat. Je luistert nog steeds naar het lunchprogramma van Haarlem 105. En daar, dat doen we voor een beetje de regio, hè?
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

0: ik moet even mijn excuus maken, want het is een minuutje later. Ja. En Trace Abeling die zit heel geduldig nog steeds op mij te wachten daar in de studio in Haarlem. Maar dat wil zeggen dat wij er nu wel mee gaan schakelen. Want ja, de dame wil ook een keer naar huis natuurlijk. Het 105 Nieuws, hier is Trace Abeling.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor een mishandeling vorige week bij de Veerplas. Het slachtoffer zegt opgelucht te zijn dat er een verdachte is aangehouden. Diezelfde dag vond er bij de Veerplas nog een mishandeling plaats. De politie onderzoekt of deze persoon ook hierbij betrokken was en kijkt of er een verband is tussen beide zaken. Een oudere man die in Haarlem demonstreerde met een antisemitisch bord wordt waarschijnlijk vervolgd voor het aanzetten tot haat. Op het bord stond: stop semitisme, geen Joden in Nederland. Burgemeester Wiene noemt de tekst onacceptabel en verwacht dat justitie de zaak oppakt. Tegen de man is aangifte gedaan door een burger en het CIDI, afkorting van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De gemeente en politie zeggen dat discriminerende uitingen zoals deze serieus worden onderzocht. Burgemeester Wiene heeft een woning aan de Clotildestraat voor een jaar gesloten, na de vondst van grote hoeveelheden drugs, wapens en contant geld. Hij wil met de sluiting nieuwe drugshandel vanuit het pand voorkomen en de buurt beschermen. De bewoner vocht de maatregel aan, maar de rechter gaf de burgemeester gelijk. En wie Haarlem beter of nog beter wil leren kennen, kan morgen of zaterdag mee met de stadswandeling van Gildewandelingen Haarlem. Er zijn wandelingen langs bijzondere en historische hofjes, waaronder het oudste hofje van Nederland. Op zaterdag is er ook een wandeling door de Burgwalbuurt. Langs onder meer een oud klooster, de Haarlemmer Olie en de Amsterdamse Poort. De kosten zijn €5 en van tevoren graag aanmelden bij www.gildehaarlem.nl of gildewandeling@gmail.com.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen. Er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst, zegt het CBS. Het is nog niet terug op het oude niveau. Door de Iran-oorlog daalde het vertrouwen begin dit jaar juist hard. Woonboten lopen schade op door de aanhoudende droogte. Op steeds meer plekken komen boten scheef op de bodem te liggen. Daardoor ontstaan scheuren in muren en daken. Bewoners hebben ook last van stank, omdat het afvalwater niet meer wegstroomt. Het weer, veel zon, in het noorden ook een enkele bui. En het wordt 22 tot 25 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Koog duurt er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Time Bandits. Ja. Ja, en ik draai deze eigenlijk omdat ik was uitgenodigd door Remco Lanting. Ik kon helaas niet, maar afgelopen woensdag stond Chains in Amsterdam. En dit is natuurlijk een hitje van hun. En mogelijk, het zit er zomaar in, dat hij vanavond weer gedraaid wordt bij Remco Lanting. Bij de Disco Train. En dat heb je natuurlijk vanavond tussen 9 en 11 uur hier op de zender.

0: James Morrison.
1: De lekkere track.
0: Ja, het wordt tijd voor de lekkere track. Dat zal ik je zeggen. Het is 1:15. Dat wil zeggen, dan pakken we dat ene plaatje mee waarvan jij extra van je lunch geniet. En of het nou een soepje is, ik kan me voorstellen met dit warme weer gewoon lekker een salade of zo. Of ja, misschien zit je wel gewoon ouderwets aan een uitsmijten met hamkaas. Dat kan natuurlijk ook. Glaasje melk erbij. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne lunch. En dan hoort deze lekkere track bij. En de lekkere track is dit keer van Naomi Fields. The Sun Will Come Up. Zo heet haar plaatje. En ik moet je zeggen, het is een lekker plaatje.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

0: Stefan Morrison was dat. En Moving On.
1: Ja.
0: Ik heb een nieuwe plaat klaarstaan. Een beetje een uitzonderlijke plaat. Dat moet ik wel toegeven. Een feestje op mijn graf heet het nummer. En het is van The Opposites. En The Opposites, ja, dat is natuurlijk wel een apart verhaal. Want ruim 20 jaar geleden, toen scoorden ze hun allergrootste hit. Nou ja, degene die het meest bekend is, denk ik. Dat is, even kijken hoor. Ja, ik denk toch wel Slapeloze Nachten. Slapeloze Nachten uit 2012. Staat daarna al sinds 2018 continu ook in de top 2000. Het eind van het jaar komt hij weer regelmatig voorbij. Maar ze hebben nu dus een nieuw nummer gemaakt. De Opposites. En ik wil het je toch laten horen. Nu het nog kan, zo net voor het nieuws van 1 uur.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Blarikum doe je er 5 minuten langer over. Het komt door wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
3: Ja, en we pakken een 2 uurtje Haarlem Lunch ook mee, hoor. Leuk dat je erbij bent.

Michelle David was dat, samen met de True Tones. En dit is Armin van Buuren, samen met Davina Michel. Een oudje, maar ook een heerlijke plaat.

Davina Michel en Armin van Buuren. Armin van Buuren staat momenteel weer in de hitlijsten met een andere duo. Ik weet eventjes niet precies wie, maar moet ik straks even nakijken in de hitlijsten. Maar dit was een oudje. Maar ik vond het weer lekker om een keer een plaatje van Davina te draaien. Het is een tijdje geleden. En ik moet toegeven, ik ben er wel redelijk fan van haar. Ja. Frank Mastra. Heeft iemand er ooit van gehoord? Frank Mastra. Hanging On is een nieuwe plaat. En Frank Mastra is een Amerikaanse zanger. En tevens ook pianist. En hij maakt naam in de popmuziek momenteel. En dan zal je zeggen van, ja, nooit van gehoord. Maar als je dan Ray Charles, daar heb je vast wel van gehoord. Joe Cocker, ken je ook. Paul Carrack, ken je ook. Nou, als je die drie nou in je gedachten neemt en dan moet je naar dit nummer luisteren. Dan denk ik, hij past in het rijtje. Deze blijft hangen.

0: ik moet toegeven, een beetje Joe Cocker vind ik er echt wel in zitten. En dat weet Charles ook trouwens wel.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Ed Sheeran was dat en Bad Habits. Ik moet je zeggen, er is een nieuw plaatje uitgekomen van Sven Schielers. En dat is een man uit Zuid-Afrika. En dan zou je zeggen van ja, maar er luistert toch helemaal geen mensen uit Zuid-Afrika. Nou, ik heb nieuws voor je.
1: Ja, ik is Chris Kreef van Zuid-Afrika. En ik is hier in Nederland met mijn buddy Luke Hasselman van Haarlem. Ik luister ook naar Luke Hasselman. Dat is die waarheid.

0: Sven Sielers heet deze man. En hij woont inmiddels in Almelo. En hij komt dus van origine uit Afrika.
1: Oh, andere muis.
2: Woe, Luc! Daar heb je Luc Hasselman!

Ja, dit liedje van Pink, daar zat ook zo'n hele fanatieke videoclip bij, moet ik zeggen. Never Gonna Not Dance Again. Lekker hoor. Ik hou ervan. Ja. Dit is er ook mijn favoriete muziek wel hoor. Mama's Gun met Joy.

ik weet bijna zeker dat jullie het met mij eens zijn. Dit is een lekker plaatje. Joy, Mama's Gun was dat, ja. We gaan op naar het 105 nieuws. En daarvoor gaan we zo schakelen met de redactie in Haarlem. Want daar zit Trace Abeling om ons te voorzien van de laatste update van de nieuwsfeiten uit de regio.

0: 105. Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor een mishandeling vorige week bij de Veerplas. Het slachtoffer zegt opgelucht te zijn dat er een verdachte is aangehouden. Diezelfde dag vond er bij de Veerplas nog een mishandeling plaats. De politie onderzoekt of deze persoon ook hierbij betrokken was en kijkt of er een verband is tussen beide zaken. 30 statushouders verblijven sinds deze week in een afgesloten deel van het Ambassador City Center Hotel. Ze hebben een eigen ingang en voorzieningen, maken geen gebruik van het restaurant en komen niet in contact met de hotelgasten. Het hotel ziet de opvang als een goede bestemming voor leegstaande kamers. De opvang kost het COA ongeveer 1 miljoen euro per jaar en duurt tot de bewoners een sociale huurwoning hebben. Een oudere man die in Haarlem demonstreerde met een antisemitisch bord wordt waarschijnlijk vervolgd voor het aanzetten tot haat. Op het bord stond: stop semitisme, geen Joden in Nederland. Burgemeester Wiene noemt de tekst onacceptabel en verwacht dat justitie de zaak oppakt. Tegen de man is aangifte gedaan door een burger en het CIDI, afkorting van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De gemeente en politie zeggen dat discriminerende uitingen zoals deze serieus worden onderzocht. En wie Haarlem beter of nog beter wil leren kennen, kan morgen of zaterdag mee met de stadswandeling van Gilde Wandelingen Haarlem. Er zijn wandelingen langs bijzondere en historische hofjes, waaronder het oudste hofje van Nederland. Op zaterdag is er ook een wandeling door de Burgwalbuurt, langs onder meer een oud klooster, de Haarlemmer Olie en de Amsterdamse Poort. De kosten zijn €5 en van tevoren graag aanmelden bij www.gildehaarlem.nl of gildewandeling@gmail.com. En dan nog het weer in de regio. Vandaag is er veel zon, afgewisseld met soms wat wolken. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen wordt het iets warmer en in het weekend zelfs een heel stuk warmer rond de 26 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Lola Benneker was dit. En de Self-Control.
1: Het hoogste lied.
0: Ja, het is tijd voor het leukste spelletje van de Haarlemse Radio. Het hoogste lied. Ja, en dit keer over het jaartal 1974. En je weet inmiddels hoe het gaat, hè. We draaien straks twee platen uit de top 100 van datzelfde jaar. Eén van de twee is hoger genoteerd. En voorafgaand aan die platen doen we altijd wat nieuwsfeiten uit datzelfde jaar vandaan. Nou, ik ga even kijken wat er gebeurd is in 1974. Een kleine greep uit de nieuwsfeiten. De nieuwe gemeente Zaanstad, die wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assedelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeentes. De eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol wordt uitgezonden op 1 januari. En vervolgens gaan we naar maart. De Turkse DC-10 die stort neer op 49 kilometer vanaf Parijs. En daarbij komen 346 mensen om. In Duitsland loopt de eerste Volkswagen Golf van de band. En die Volkswagen Kever moet gaan opvolgen. In april, ABBA die wint het Eurovisie Songfestival met het nummer Waterloo. En Nederland die wordt daar met derde met I See A Star met het duo Mout & McNeil. In augustus op de basis van de berg in Californië wordt de eerste Nederlandse kunstmaan ANS gelanceerd. En in november in Nederland wordt een wijziging van de wegenverkeerswet van kracht, waardoor de politie weggebruikers kan controleren op alcohol door middel van een blaaspijpje en een bloedproef. De horeca die vreest voor zijn omzet. Nou, volgens mij is dat allemaal wel meegevallen. In december, de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1 in Heerlen, die wordt gesloten. Afijn, het jaartal 1974. We hebben daar ook wat muziek bij. En één van de twee is dus het hoogst genoteerd. Zeg het maar.
1: Het hoogste lied.

0: het hoogste lied.
1: Ja, dat waren ze er weer. Twee stuks uit die top 100 lijst van 1974. 52 jaar terug. En ja, ik moet je zeggen, toch lekkere liedjes. Maar waar stonden ze eigenlijk in die hitlijst? Kung Fu Fighting, Carl Douglas, die hoorde je als laatste. Ja, we zijn wel voor de hoge regionen gegaan. Die stond op nummer 9. Dat is best wel heel hoog. Dan ben ik toch wel heel nieuwsgierig hoe het zat met Dynamite van de Mud. Ja, die staat nog hoger. Had jij ervoor gekozen, dan is dit applausje voor jou. Mud, Dynamite staat op de 4e plaats in die top 100 lijst van datzelfde jaar. Goed, nou, dat was hem weer. Het spelletje van de radio. Oh!

Ja, momenteel een van de populairere plaatjes op de festivals, moet ik zeggen. Joey Nicolai was dat, en Tinto de Verano. Hij is ook al meerdere keren bij het Nationaal Product in de studio geweest. Ik zat net door die hitlijst heen te kijken van 1974... voor natuurlijk ons hoogste lied. En toen dacht ik, ja, maar ABBA is eigenlijk ook wel lekker. En die heeft tenslotte ook een hit gescoord in hetzelfde jaar. Dus die pak ik toch nog even mee.

Ja, het blijft de terechte winnaar van het Songfestival van het jaar natuurlijk. 1974, Waterloo en ABBA, die daar toen de tijd wonnen. Een nieuwe plaat van Glennis Grace. Ik kan hem nog net meepakken. Nou, ik heb misschien nog eentje erachteraan, maar dan is het terecht wel over met het lunchprogramma van vandaag. Glennis Grace heeft een heerlijke nieuwe plaat gemaakt.

Glennis Grace in haar allernieuwste, 'Cause I Have Nothing. Ja, jongens, ik kijk even de programmering vooruit, want wat gebeurt er allemaal bij Haarlem 105? Zoals je weet hebben we natuurlijk ook een beetje een zomerreces, wil ik niet zeggen, maar sommige mensen zijn op vakantie en we zitten dan toch af en toe wel met het schuiven van diensten dat we net geen opvulling kunnen krijgen, dus dat er dan wat oude programma's worden herhaald. En dat hebben we vanavond onder andere bij Haarlem vandaag. Dan krijgen we 105 sessies tussen 7 en 9 uur. Maar zoals je gewend bent, natuurlijk is hij gewoon live in de studio. Remco Lanting vanavond weer met Disco Train tussen 9 en 11 uur. De lekkerste muziek als het gaat over R&B en soul uit de jaren 70, 80, 90 en 2000. En ook natuurlijk standaard zijn Ramshorn Classic die altijd rond 9:30 eruit gaat. Dus wat dat betreft gewoon lekker blijven luisteren, ook vanavond naar Remco. En dan naar Remco krijgen we natuurlijk 105 talent. Ja, dat is ook altijd zo. Goed, ik ga er langzaam maar zeker een eindje aan breien. Ik doe dat met Tom Jones. If he should ever leave you. Nou, mocht hij in de steek laten, dan ben ik weer te vinden. Oké, tot ziens. Doei.

0: 105. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor een mishandeling vorige week bij de Veerplas. Het slachtoffer zegt opgelucht te zijn dat er een verdachte is aangehouden. Diezelfde dag vond er bij de Veerplas nog een mishandeling plaats. De politie onderzoekt of deze persoon ook hierbij betrokken was en kijkt of er een verband is tussen beide zaken. Burgemeester Wiene heeft een woning aan de Clotildestraat voor een jaar gesloten, na de vondst van grote hoeveelheden drugs, wapens en contant geld. Hij wil met de sluiting nieuwe drugshandel vanuit het pand voorkomen en de buurt beschermen. De bewoner vocht de maatregel aan, maar de rechter gaf de burgemeester gelijk. 30 statushouders blijven sinds deze week in een afgesloten deel van het Ambassador City Center Hotel. Ze hebben een eigen ingang en voorzieningen, maken geen gebruik van het restaurant en komen niet in contact met de hotelgasten. Het hotel ziet de opvang als een goede bestemming voor leegstaande kamers. De opvang kost het COA ongeveer 1 miljoen euro per jaar en duurt tot de bewoners een sociale huurwoning hebben. En wie Haarlem beter of nog beter wil leren kennen, kan morgen of zaterdag mee met de stadswandeling van Gilde Wandelingen Haarlem. Er zijn wandelingen langs bijzondere en historische hofjes, waaronder het oudste hofje van Nederland. Op zaterdag is er ook een wandeling door de Burgwalbuurt, langs onder meer een oud klooster, de Haarlemmer Olie en de Amsterdamse Poort. De kosten zijn €5 en van tevoren graag aanmelden bij www.gildehaarlem.nl of gildewandeling@gmail.com. En dan nog het weer in de regio. Vandaag is er veel zon, afgewisseld met soms wat wolken. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen wordt het iets warmer en in het weekend zelfs een heel stuk warmer rond de 26 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor een mishandeling vorige week bij de Veerplas. Het slachtoffer zegt opgelucht te zijn dat er een verdachte is aangehouden. Diezelfde dag vond er bij de Veerplas nog een mishandeling plaats. De politie onderzoekt of deze persoon ook hierbij betrokken was en kijkt of er een verband is tussen beide zaken. Een oudere man die in Haarlem demonstreerde met een antisemitisch bord wordt waarschijnlijk vervolgd voor het aanzetten tot haat. Op het bord stond: stop semitisme, geen Joden in Nederland. Burgemeester Wiene noemt de tekst onacceptabel en verwacht dat justitie de zaak oppakt. Tegen de man is aangifte gedaan door een burger en het CIDI, afkorting van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De gemeente en politie zeggen dat discriminerende uitingen zoals deze serieus worden onderzocht. Burgemeester Wiene heeft een woning aan de Clotildestraat voor een jaar gesloten, na de vondst van grote hoeveelheden drugs, wapens en contant geld. Hij wil met de sluiting nieuwe drugshandel vanuit het pand voorkomen en de buurt beschermen. De bewoner vocht de maatregel aan, maar de rechter gaf de burgemeester gelijk. En wie Haarlem beter of nog beter wil leren kennen, kan morgen of zaterdag mee met de stadswandeling van Gilde Wandelingen Haarlem. Er zijn wandelingen langs bijzondere en historische hofjes, waaronder het oudste hofje van Nederland. Op zaterdag is er ook een wandeling door de Burgwalbuurt, langs onder meer een oud klooster, de Haarlemmer Olie en de Amsterdamse Poort. De kosten zijn €5 en van tevoren graag aanmelden bij www.gildehaarlem.nl of gildewandeling@gmail.com. En dan nog het weer in de regio. Vandaag is er veel zon, afgewisseld met soms wat wolken. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen wordt het iets warmer en in het weekend zelfs een heel stuk warmer, rond de 26 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel vielen op de A9 de weg Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk Oost 5 kilometer met 40 minuten vertraging, want alles verkeer moet omrijden via de A22. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou hij 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes. En een kleine 10 minuten op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk bij Krommenie. 2 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor een mishandeling vorige week bij de Veerplas. Het slachtoffer zegt opgelucht te zijn dat er een verdachte is aangehouden. Diezelfde dag vond er bij de Veerplas nog een mishandeling plaats. De politie onderzoekt of deze persoon ook hierbij betrokken was en kijkt of er een verband is tussen beide zaken. 30 statushouders verblijven sinds deze week in een afgesloten deel van het Ambassador City Center Hotel. Ze hebben een eigen ingang en voorzieningen, maken geen gebruik van het restaurant en komen niet in contact met de hotelgasten. Het hotel ziet de opvang als een goede bestemming voor leegstaande kamers. De opvang kost het COA ongeveer 1 miljoen euro per jaar en duurt tot de bewoners een sociale huurwoning hebben. Een oudere man die in Haarlem demonstreerde met een antisemitisch bord wordt waarschijnlijk vervolgd voor het aanzetten tot haat. Op het bord stond: stop semitisme, geen Joden in Nederland. Burgemeester Wiene noemt de tekst onacceptabel en verwacht dat justitie de zaak oppakt. Tegen de man is aangifte gedaan door een burger en het CIDI, afkorting van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De gemeente en politie zeggen dat discriminerende uitingen zoals deze serieus worden onderzocht. En wie Haarlem beter of nog beter wil leren kennen, kan morgen of zaterdag mee met de stadswandeling van Gildewandelingen Haarlem. Er zijn wandelingen langs bijzondere en historische hofjes, waaronder het oudste hofje van Nederland. Op zaterdag is er ook een wandeling door de Burgwalbuurt, langs onder meer een oud klooster, de Haarlemmer Olie en de Amsterdamse Poort. De kosten zijn €5 en van tevoren graag aanmelden bij www.gildehaarlem.nl of gildewandeling@gmail.com.
2: Middag de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie. Volgens het kabinet is er geen sprake van een acute natuurramp. In Israël is een kolonist aangeklaagd vanwege de dood van een Palestijnse activist. Die werd vorig jaar op de westelijke Jordaanoever doodgeschoten. De kolonist kreeg aanvankelijk huisarrest. Nu komt er dus een strafzaak. En het weer, wolken en zon, 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en een graad of 25.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio rijdt het langzaam over de A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij knooppunt Velzen een kwartiertje oponthoud door de werkzaamheden aan de A9. Bijkertunnel is in beide richtingen dicht. Op de A22 daardoor vanuit Beverwijk naar Velzen. Bij Beverwijk 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen rijdt het langzaam over de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. 10 minuten vertraging voor de aansluiting met de A10. Ook op de A10 zelf rijdt het langzaam. De A10 West voor de Koentunnel. 5 minuutjes oponthoud, daardoor die file op de A5. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes. 10 minuten vertraging in de vorm van 4 kilometer file. En 5 minuutjes extra op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk bij Krommenie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Het beste. Tot 7 uur van Haarlem Vandaag.
1: Na 4 weken alle lijsttrekkers uit Bloemendaal, Heemstede en Haarlem in de studio te mogen ontvangen, maken de presentatoren van Haarlem Vandaag de balans op. Wat viel op, wie verraste en wie bleef enorm achter? En na alle speerpunten van de partijen gehoord te hebben, wat zijn de verwachtingen van Eiko Letschert, Robert de Blok en ondergetekende?
2: Ja.
1: Heren.
2: Wat de verwachtingen zijn. Hoog gespannen.
1: Niet eens de verwachtingen. Maar jij deed op de maandag Heemstede.
2: Ja, klopt.
1: Het zijn in totaal 6 verschillende lijsttrekkers. Ja. 1 nieuwe, de rest is redelijk oude garde. Mm-hmm. Met een wisseling bij de VVD. Ja. Maar als je dat allemaal zo naast elkaar hebt, was het verrassend? Was er nog een beetje ruzie? Het Heemstede is zo mat.
2: Ja, ik had het net met Eiko over. Kijk, er lopen dus wel. Er zijn wel wat dingen in Heemstede. Er wordt natuurlijk veel gebouwd. Hè. Er zijn grote bouwplannen. Er is iets met het ARC. Asielzoekerscentrum. AZC. Ja. Wat ook ergens moet komen. Nou, dat zijn de hete aardappelen daar. Maar over het algemeen zijn ze het toch wel ontzettend met elkaar eens. Dus dan wil je een debat hebben en dan merk je toch, wat zijn ze het met elkaar eens?
3: Ja.
2: Ja. En dat is misschien ook wel eens prettig dat mensen het met elkaar eens zijn.
1: Ja. Ja. Maar had je dit verwacht of had je iets meer?
2: Ik had wel wat meer vuurwerk verwacht. Ik dacht, ze ook in Heemstede, dan zullen er toch wel. Dat is al wel wat gevechten.
3: Wat waren nou onderwerpen
1: Ik
3: moet me nu even richten op. Maar ik word gevraagd.
1: Dit is
3: sorry.
1: Het probleem als je 3 presentatoren.
3: Ja, dat moet je niet hebben.
1: Nee, want ik was benieuwd. Ja. Bloemendaal staat bekend om iets meer, Pit.
3: Ja. Nou ja, het zat er ook wel in. Het is, wat ik heel interessant vond was dat er zijn een aantal onderwerpen in Bloemendaal schijnbaar die heel erg spelen. En woningbouw en hoe ga je om met splitsen, woningsplitsen. Of hoe ga je om met nieuwkomers die er binnenkomen. Hoe ga je om met mensen die willen doorgroeien in de woningmarkt. Dus je hebt de ouderen die uit het grote dure herenhuis, of hoe zeg je, de dure villa, die kunnen het niet meer betalen. Of die hebben geen zin meer. Of die moeten. Hoe ga je iedereen een woonplek geven? Dat was echt iets wat bij bijna alle partijen, in welke hoek dan ook, wel langskwam. En elke partij heeft daar weer zo zijn eigen visie op. En dat vond ik wel erg interessant om te horen, hoor.
1: Want qua onderwerp, hè, elke lijsttrekker mocht een onderwerp kiezen. Ja. En daarover ging ze met elkaar. Bij mij was wonen met stip op 1, heb je daarover gesproken.
3: Toch? Ja, dat is wel echt een ding uit deze regio, blijkbaar. Ja, wonen.
1: En welke was bij jullie het meest opvallend? Welk onderwerp waarvan je dacht, oh, daar had ik helemaal niet bij stilgestaan, dat ook een speerpunt kan zijn voor een partij? Vechten jullie het even uit?
3: Dat kan ik. Ja. Nee, wat ik een heel interessant onderwerp vond, werd aangedragen door, dat vergeet ik steeds. Maar in ieder geval was het, dat weet jij, je bent altijd heel scherp op Roet. Dat ging over bestuurstijl. En wie ben jij als mens? Want je bent natuurlijk een bestuurder, maar je neemt natuurlijk ook jezelf mee. Ja. En wat maakt nou een D66er een. Wat is dat D66 DNA dan? En dat CDA, wat is dat dan? Weet je wel? Dus je kiest, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Je kiest als burger, kies je jouw vertegenwoordiger in de politiek, in de gemeenteraad. Ja. En dan is het natuurlijk belangrijk dat je iemand hebt die, nou ja, als je de lijstjes aftikt, de stemlijstjes, de stemwijzers bekijkt, dat die past bij jou. Bij jouw visie, bij jou wat jij belangrijk vindt. Mm-hmm. Maar het is ook soms gewoon de persoon zelf, de mens achter de bestuurder. Dat vond ik ook interessant om terug te zien. Ook bij jullie debatten. Mm-hmm. Dat het soms nogal uitmaakt of je iemand hebt die een bepaald standpunt heel erg duidelijk probeert. Of gewoon kunt vertellen van nou zo en zo is het. En ik kan het met argumenten staven. Ja. Ik vind dat heel interessant. En dat vond ik best wel een leuk onderwerp.
2: Ja, in Heemstede was er het CDA, die kwam met de woonzorgcirkels. Een of andere digitale oplossing om dan mensen langer thuis te kunnen laten. En dat was op zich, klonk dat heel innovatief. Ik weet niet of het per se een heel gemeentelijk onderwerp is. Maar toen dacht ik, dat is dan nog wel een afwijkend standpunt in plaats van wonen of een beetje de geëikte onderwerpen.
1: Ja, ja.
3: En wat zat er bij jou in, Roet?
1: Ja,
3: ik zeg het maar gewoon.
1: Nee.
3: Wat vond jij nou een onderwerp?
2: Mensen mogen trouwen?
1: Nee. Dit is natuurlijk een inkoppertje. Want ik had van iedereen die ik om onderwerpen had verwacht, niet verwacht dat iemand zou insturen. Ik wil het heel graag over polyamorie hebben.
3: Ja. Bijzondere. Wel mooi.
1: Wat ik vooral heel mooi vond, want het was de Piratenpartij. Bart, die stond hier samen met Frank Visser van ChristenUnie. En George Jacobs, van OP Haarlem.
3: Ja.
1: Nou, die is op een bepaalde leeftijd, ja. George Jacobs. Nou, Christine hoef ik verder niet uit te leggen. En wat ik het mooie aan daar vond, want Bart Overkamp, die was dat aan het vertellen. Ja. En goed, ik weet ook niet in hoeverre dit iets met de lokale politiek te maken heeft. Want het is wettelijk niet toegestaan. Maar ja. Goed, dit was voor hem belangrijk. Ik denk ook dat hij het net iets anders bedoelde dan het woord dat hij koos. Mm. Maar het gesprek wat daarop volgde en het feit dat er werd geluisterd en Frank Visser tot 3 keer toe het woord polyamorie benoemd. We kunnen er lacherig over doen.
3: Nee, maar
1: hij gaat het gesprek aan.
3: Ja.
1: Dus ik vond niet eens het onderwerp, maar het gevolg van het gekozen onderwerp, vond ik heel aardig om te zien. Dat ik dacht, er werd serieus gereageerd. En ook, er werd al geconstateerd, ik denk niet dat dit iets met de Haarlemse politiek te maken hebt.
3: Nee.
1: Maar er was een vorm van respect.
3: Ja,
1: er was communicatie en er was begrip.
3: Maar dat is toch wat het moet zijn?
2: Ja.
3: Dat is toch waar het op neerkomt?
1: Dus voor mij was het de conclusie van een gekozen onderwerp.
3: Ja, nice.
2: Had jij wel een beetje pittige debatten dan? Waren ze een beetje mat in Haarlem?
1: Ja, nou, ik had er 2 die waren pittig, maar niet tegen elkaar, maar eigenlijk over iedereen die er niet was.
3: Ja, dat herken ik. Die had ik ook.
1: Dan, Louise van Zetten, Hart voor Haarlem, en Sander van der Raad, Trots Haarlem.
3: Ja.
1: Die heel negatief en ook wel scherp waren op alle andere politieke partijen.
3: Ja.
1: Behalve elkaar.
2: Therapie ook.
3: Therapie.
2: Ja, ga door.
3: Een stukje therapie is het dan, hè? Kun je met elkaar gewoon
1: het zou kunnen, dan moet ik even verder teruggaan. Oh, wat ik ook wel heel aardig vond was PvdA, GroenLinks en D66. Want hadden jullie ook dat ze, bij ons ging ze een beetje opboksen. Wie gaat de meeste woningen bouwen de komende jaren?
2: Oh ja, ja, ja.
1: Dat je, ik denk vooral hoe en waar, maar vooral, hier ging het echt om aantallen.
3: Oh ja.
1: Dus D66 zegt 10.000.
3: PvdA
1: nou, daar GroenLinks PvdA ging daar overheen en die zegt
3: nou,
1: Diane van Loenen, die zegt 15.000.
3: Mm-hmm. Dus en werd dat dan duidelijk van, ja, waar moeten ze dan komen? Ja, hoe gaan we dat regelen?
1: Ja,
3: moeilijk.
1: Ja, daar hebben ze grote plannen voor. Maar voordat je die plannen ook daadwerkelijk kunt waarmaken.
3: Ja.
1: Nou ja, echt, dan hebben wij allemaal kleinkinderen.
3: Dan kunnen die wel lekker in Haarlem wonen. Dat is ook belangrijk.
1: Dat zou kunnen. Ja. Maar toen hadden we ditzelfde gesprek. En toen zei ik tegen Frank Visser, nou, er werd een kwestie van opbieden.
3: Ja.
1: En toen zei ik, ja, 10.000, zelfs 15.000. Toen zegt hij, oh, maar wij hebben 17.500.
3: Zo, ze hebben gewonnen hoor. Dat kan allemaal weer.
1: Maar dat vind ik het probleem. En dat, ook bij jullie die vraag. Heel veel mensen constateren een probleem.
3: Ja.
1: Maar hoeveel kwamen er met een effectieve oplossing?
2: Ja. Nou, zelfs niet in de antwoorden. Want dit was ook in Heemstede speelde dat. Met een grote woningbouwproject. Waar dan dus ook allerlei toegangswegen moeten gaan komen. Extra of breed. Of, in de periferie zitten natuurlijk heel veel logistieke uitdagingen. Als je een nieuwe wijk gaat bouwen. Maar dat constateert dan iemand. En die zegt dan verder niet hoe die dat dan wil gaan oplossen. Dus inderdaad, er komen geen oplossingen voor de problemen, nou, alleen wat ze willen.
3: Ik vond het wel interessant, want ik had op een gegeven moment Rob Sleeuw in de uitzending. Zelfstandig Bloemendaal, zeg ik dat goed?
1: Ja.
3: Ja. En die zat samen met overbuurman van SP. En ik had liberaal Bloemendaal. En het was wel interessant dat Rob Sleeuw die zegt van, nou ja, wat je eigenlijk zou moeten doen, bijvoorbeeld voor de woningbouw, is gewoon woningsplitsen makkelijker maken.
1: Hmm.
3: Hè, dus dat je een woning in verschillende appartementjes kunt regelen. Hij zegt, nou, in heel veel woningen in Bloemendaal heb je vaak al een soort van opzoldertje. Daar woonde dan vroeger het personeel. Dat kun je dan echt nog wel een beetje leuk aankleden. Kun je er best iets moois van maken. Dus dat zijn eigenlijk best wel een paar praktische dingen. Van, nou, als we dat nou op een bepaalde manier beter kunnen krijgen, dan heb je al best wat opgelost.
2: Ja.
3: Maar ja, daartegenover staat natuurlijk liberaal Bloemen. Die zegt dan van, ja, maar ja, verrommeling vond ik een hartstikke. Ja, Martin, het woord verrommeling vond ik een heel mooi woord. Ja. Dat heb ik echt geleerd.
2: Ja.
3: Verrommeling van de buurt. Want ja, die mensen moeten ook parkeren en weet ik het wat.
2: Ja.
3: En SP die zei, ja, maar goed, die mensen parkeren toch al. Want ze hebben vaak al meerdere auto's. Dus dat maakt toch niet uit.
2: Nee.
3: Dus ik vond dat wel een best wel concreet ding.
2: Ja.
3: Nou ja, dat is wel het meest concreet wat het geworden is, ja, volgens mij. Hoor.
1: Want die woningsplitsing. Ze hebben het al iets meer versoepeld.
3: Ja.
1: Maar dat speelt al zo lang.
3: Ja.
1: VVD is valikant tegen.
3: Ze ja, dat zeiden ze ook.
1: Heel veel staan lijnrecht tegenover elkaar. Maar in Heemstede speelt dit ook, volgens mij. Woningsplitsing.
2: Ja.
1: Had iemand
2: niet,
1: dat?
2: Nee, het was niet een specifiek onderwerp.
1: Oké, we nodigen het opnieuw uit.
3: Precies. En nu moeten we het weten. Hoe zit dat hier?
2: Groot klooster. Dat is het antwoord voor alles.
3: Of een wooncirkel.
1: Ja. Groot klooster. Ja, die zou je vaak. Ja. Ja. Dat is een mooi woord voor Galgje ook.
2: Ja,
3: verrommeling. Er moet eigenlijk een soort debatbingo moeten we hebben.
2: Maar is een Bloemendaal natuurlijk een schrikbeeld. Dat er een zolder wordt verbouwd en dan komen er allemaal, gaat iedereen zijn wasgoed buiten hangen en zo. Dat ziet het niet uit.
1: Je kent toch het lampje? Een van de argumenten, omdat je niet wil splitsen, is dat er dan een lampje blijft branden op de zolder, ja, en je weet niet van wie het is. Dit is officieel een... Nee, ja, dit was een... Gewoon, maar goed. Ja, nee. Oké, okay, voor mensen die... Ja, nee, nou, dat is een van de motieven. En inderdaad het parkeren.
2: Ja.
1: Bij jou is er één nieuwe partij mee. Of die probeert het opnieuw, hè?
2: Ja.
1: Heemstede.
2: HBB? Nee.
1: Nee.
3: Heemstede Jippie.
1: Heemstede groen Sociaal. Hoe heet die nou?
3: Ja. Kom maar, Robert.
2: Ja, ik moet even naar het bord lopen.
1: Jawel. Degene die voor het eerst meedoet.
2: Ja.
1: HSSSH. Hoe heet die ook weer? Ik heb hem 4 jaar geleden gehad.
2: Ja, ik heb hem net geslikt in de man. Ga jij lopen even naar het bord lopen?
4: Dit is toch journalistiek van die...
2: Ja, dat wij nog bestaan, hè?
1: Erik Gils. Ja. Ik weet het. SSH Erik Gils.
2: Ja. Maar die was er
1: Hij
2: niet.
1: Kwam echt van heel ver. Maar Erik Gils. Ja. Maar die gaat het opnieuw proberen.
2: Oh.
1: Die schreeuwde ook best wel hard in de microfoon. Sorry voor iedereen die oortjes in heeft. Maar die gaat opnieuw proberen. Ja. Hoe schat jij de kansen van deze nieuwe partij in?
2: Nou, het is er sowieso, het zijn er maar een paar. En ze liggen ook allemaal in elkaars verlengde met wat ze vinden. Dus ik vind dat het... Ja, het is natuurlijk als je naar iets anders te kiezen wil
1: gaat
2: hebben...
1: Gaat daar nou een politiek correct antwoord
3: krijgen? Ik hoor volgens mij dat hij zegt... er zijn maar een aantal partijen in Heemstede die meedoen.
2: Ja.
3: En er komt er weer een nieuwe bij of zo. Of nou ja, die komt dan weer terug. Ja. De kans is niet heel groot, hoor ik jou zeggen.
2: Ik denk dat het smaakverschil te klein is. Mm. Dat daar...
1: Oké. Okay. Ja. Ik dacht dat hij wat rechtser was, hè?
2: Ja.
1: Dan de andere.
2: Ja.
1: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Ja, dat was het ook wel. Ja. Ja.
1: Nee, maar jij denkt dus als we het gewoon even vertalen in directe woorden.
2: Ja.
1: Nee, hij gaat het niet redden.
2: Nee.
1: Oké. Okay. We voeden hem even.
2: Ja, we helpen hem wel een beetje.
3: Ja, bij mij SP, hè?
1: SP, Tuur Elsinga. Oud-FNV-voorzitter.
3: Ja, oud-FNV-voorzitter.
1: Verbaal, sterk.
3: Verbaal, heel sterk. Helder verhaal.
1: Voor al die ellende.
3: Nee, kan zich goed meten ook met de lokale partijen in Bloemendaal. Want dat was natuurlijk wel heel grappig. Dat ik had hier natuurlijk SP samen met Liberaal en Zelfstandig Bloemendaal, zeg maar. Dus twee toch wel vrij grote of stevige lokale partijen. En je merkt wel dat er hier en daar wat, ik zeg maar even, landelijk jargon of zo doorheen komt. Dus wat bestuurstaal.
1: Ja.
3: En toch op het moment dat het gaat over woningsplitsing of whatever, dan zie je dat de Liberalen en Zelfstandig Bloemendaal, die zitten heel erg in het Bloemendaalse. Hè, van wij weten zoals het hier gaat, zo, hè, want wij komen hier vandaan en dit gaat altijd al zo.
2: Mm-hmm.
3: En dat je dan Tuur hebt die dan zegt, ja, oké. Okay, bijna een soort mediator.
2: Ja.
3: En daar probeert, dat is misschien ook zijn vakbondsrol, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, die pakte die best wel goed. Ik voorzie wel dat er iets gaat gebeuren, maar ik weet nog niet zo goed wat. Ik denk wel dat hij kans maakt.
1: Ja, mag ik denk hè? Maar dit mag gewoon, hè? Wij mogen toch een
3: beetje... Jawel, nu kan dit even. Speculaties.
1: Alleen tussen ons, hè?
2: 10 euro.
3: Oké, niemand die het hoort.
1: Ik denk dat SP het gaat redden.
3: Ja.
1: Dat ze 1 zetel halen ten koste van GroenLinks PvdA.
3: Ik weet niet. Ja, dat vind ik een interessante.
1: Want die liggen dicht bij elkaar.
3: Die liggen dicht bij elkaar, ja. Dat zou kunnen.
1: Dus dat denk ik.
3: Ja, ik denk, laat ik het zo stellen. Ik denk inderdaad dat SP hier een slagje gaat slaan. Of het ten koste gaat, dat weet ik niet. Dat gaan we zien.
1: Dat is een vermoeden. We gaan het allemaal zien. Uiteindelijk is het koffiedik kijken.
3: Ja, weten wij ook veel. Wij weten ook niet. We hebben ook alleen maar geluisterd.
1: Maar ik denk sowieso dat Tuur komt in de Bloemendaalse Raad. Dat denk ik wel, echt.
2: Ja, want er was een artikel over waarom wij naar het stemhokje gaan. En wonen was 1. En natuur, groen, vergroening was 2.
3: Ja.
2: En van die tweede heb ik eigenlijk niet zo heel veel meegekregen.
3: Wat ik wel interessant vond. Ik had gisteren aan de telefoon Mark van den Berg. Zeg ik even uit mijn hoofd. Hij is voorzitter van de Fietsersbond Bloemendaal.
2: Oh.
3: Zal ik maar zeggen. Die heeft dus een stemwijzer gemaakt.
2: Ja.
3: En die is heel goed gaan kijken naar wat hebben alle Bloemendaalse politieke partijen nou over... Nou ja, fietsen en dat in hun partijplannen staan.
2: Ja.
3: Dat is ook wel interessant om dat nog eens even terug te lezen. Ik hoef het niet helemaal op te lepelen nu, maar ik denk wel dat het interessant is om even terug te luisteren.
1: Bij Haarlem hebben ze, moet zo meteen afronden, anders worden ze heel boos in het patronaat.
3: Want de Rob Agda Award is vandaag de finale. Ja, spannend ook. Nog weer wat te kiezen.
2: Hè?
1: 3 nieuwe partijen.
2: Ja.
1: Denk, Volt en Piratenpartij.
2: Mm.
1: Nou, de Piratenpartij was zelf ook realistisch. Die denk niet dat hij het gaat redden.
3: Nee.
1: Denk, die zei, landelijk hebben we het hier heel goed gedaan op 29 oktober. Dus
3: zit wel
1: die
3: een
1: had hoge verwachtingen.
3: Jawel. Ja.
1: En Volt ben ik echt heel benieuwd.
2: Ja, dat is dan toch wel een beetje de broer van D66, toch?
1: Ja, maar dan de Europese broer. Dus ik vraag me af of voor de lokale politiek, had ook als onderwerp Europa.
2: Ja.
1: Dat mensen het dan dichter bij Haarlem houden of inderdaad Europa meenemen in hun afwegingen. Dus ja. Daar durf ik nog geen voorschot op te nemen.
3: Ik ben wel heel benieuwd.
1: Ja, en ik ben ook benieuwd. Wanneer dan ga ik echt stoppen, anders hebben we echt een ruzie.
3: Ja, dat moeten we niet
1: hebben. BVNL.
3: Ja, vind ik ook spannend.
1: Landelijk geen zichtbaarheid meer. Wel een rechtse partij en rechts doet het toch heel goed. FVD gaat.
3: Maar je merkt ook dat de voormalig lijsttrekker Wiebren van Haga, die staat niet meer op één.
1: Nee, dat stond hij al niet meer voor de verkiezing. Maar hij heeft zich helemaal teruggetrokken uit de partij. Maar de andere verandering is dat Joey Rademaker was de lijsttrekker. En die is echt een maand geleden is er een switch geweest.
3: Oh joh. Ach.
1: En op nummer 4 staat Martijn Bevelander.
3: Ja.
1: En het kan ook zijn dat mensen toch meegaan in het wat rechtsgerug geluid. Ja. FVD schijnt er ook aardig voor te staan.
3: Ja.
1: Of dat mensen inderdaad denken, te veel wisselingen. Wiebren is niet meer actief betrokken bij de hele partij.
3: Spannend, we weten
1: en de nummer 4. Het is afwachten.
3: Maar ik vond het zo interessant, want jij had op een gegeven moment in de uitzending volgens mij... hoe heet het ook weer? Van het Houtfestival.
1: Ja. Renske Leijten.
3: Renske Leijten, dankjewel. Ja. Renske Leijten en Chris Albers, zeg
1: Chris
3: ik het
1: Albers,
3: goed?
1: Ja.
3: En dat ging, tenminste, ik heb Chris ook gesproken, journalist. Het gaat heel erg over de versnippering op rechts. Ja. Überhaupt versnippering. Ja. En dat dan veel mensen op rechts, die hebben een goed verhaal en die komen ergens op. Maar vervolgens, ja, weet je, omdat je er zoveel mensen hebt. Je hebt niet zoveel...
1: Daar doelt ze denk ik meer op landelijk. Want hier hebben we maar twee rechtse in Haarlem. Rechtse. Ja, je hebt ook nog Trots Haarlem. En,
3: ja, en ook wel rechts,
1: Hart voor Haarlem is ook wel...
3: Heeft ook wel rechterkant, hoor.
1: Maar die associatie die is ook wel aan de rechterkant.
5: Ja.
1: Maar ja, goed, inderdaad. Ja. Is dat een versnippering of die partijen bestaan al heel lang, hè?
3: Ja, kijk, dat het is wel interessant om eens te kijken. In hoeverre verschillen ze nou echt op hoofdpunten van die anderen?
1: Ik had Louise hier met Sander. Ik vroeg ook wanneer gaan we
3: waarom
1: fuseren.
3: Zijn die niet in één partij?
1: Ja, Sander vond het een goed idee, Louise. Ja, gewoon een heel slecht idee. En dan druk ik me heel erg
3: uit.
1: Nee, maar dat ben ik met je eens. Maar
3: toch?
1: We hebben dat ook op links, hè? We hebben sowieso heel veel partijen.
3: Ja, misschien is dat een oproep aan iedereen. Jongens, ga gewoon eens samen.
1: Ja, kies er een...
3: Kiesdrempel. Kiesdrempel. Dan gaan we straks na de uitzending maar eens even verder.
5: Het gaat een beetje op de kerk lijken op een gegeven moment.
1: Jongens, we zijn alle drie uitslagenavond live te volgen via Haarlem 105.
3: Volgende week. Jij hebt er zo'n zin in.
1: Ja. Ja. Jij doet live verslag.
3: Ik moet naar Brussel.
1: Het is heel erg Brussel.
3: Doe eens even normaal. Het is verdorie één keer in het vierde jaar toch ergens.
1: Haarlem heeft toch nog één stemmer.
3: Ja.
1: Of in ieder geval al één stemmer. Hij gaat naar Brussel.
3: Nee, we gaan een mooie uitzending maken. Ik ga rondlopen tussen alle mensen die daar staan te wachten. En die gaan meekijken hoe de... ik zie jou een drankgebaar maken. Ze gaan zichzelf volgooien. En dan ga ik ze de microfoon voor de gezicht duwen. Van, jongens, het gaat niet zo lekker, hè? Of juist, wat hoor ik nou? Jullie zijn de grootste in die wijk.
5: Ja.
3: En jij, Roet, jij gaat echt het gesprek voeren met de lijsttrekkers.
1: Met de lijsttrekkers, burgemeester
3: Wiene natuurlijk.
1: Ik heb altijd het serieuze werk, hè?
3: Ja, dan trek je ook naar je toe.
1: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, 4 jaar geleden ging ik aan het eind ook helpen met de wat...
3: Oh, dat was leuk.
1: Lossere, lacherige...
5: Interviews, Polonaise.
3: Toen hebben we heel snel gezegd, Roet, ga jij maar weer lekker het serieuze werk doen. Daar ben jij veel sterker in. Ieder zijn kracht. Ieder zijn kracht, mensen. Jij doet überhaupt niet mee.
1: Ik stond er een beetje sneu bij, want ik dacht, ik moet nu grappig doen. Ja. Maar ik ben niet zo grappig. Ja. Dus dat hield heel snel op. Maar voordat het 18 maart is, is het eerst zometeen 7 uur. En beginnen ze met de Rob Akda Awards, de finale. Ik ben heel benieuwd. En tevens wordt ook bekendgemaakt de eerste programmering van Bevrijdingspop.
3: Ja, natuurlijk.
1: Dat is om 8 uur. Klik gelijk om 8 uur op onze website, want dan maken we het bekend.
5: Dan weten we het.
3: Nou, ik ben erbij.
1: Wat?
3: Ik ben erbij, luister.
1: Bij Bevrijdingspop of om 8 uur op de site. Ja. In ieder geval zometeen vanuit Patronaat Jelle Smits met de
3: Rob
1: Akda Awards finale.
3: Spannend. Luisteren.
6: Haarlem 105 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor een mishandeling vorige week bij de Veerplas. Het slachtoffer zegt opgelucht te zijn dat er een verdachte is aangehouden. Diezelfde dag vond er bij de Veerplas nog een mishandeling plaats. De politie onderzoekt of deze persoon ook hierbij betrokken was en kijkt of er een verband is tussen beide zaken. Burgemeester Wiene heeft een woning aan de Clotildestraat voor een jaar gesloten, na de vondst van grote hoeveelheden drugs, wapens en contant geld. Hij wil met de sluiting nieuwe drugshandel vanuit het pand voorkomen en de buurt beschermen. De bewoner vocht de maatregel aan, maar de rechter gaf de burgemeester gelijk. 30 statushouders verblijven sinds deze week in een afgesloten deel van het Ambassador City Center Hotel. Ze hebben een eigen ingang en voorzieningen, maken geen gebruik van het restaurant en komen niet in contact met de hotelgasten. Het hotel ziet de opvang als een goede bestemming voor leegstaande kamers. De opvang kost het COA ongeveer 1 miljoen euro per jaar en duurt tot de bewoners een sociale huurwoning hebben. En wie Haarlem beter of nog beter wil leren kennen, kan morgen of zaterdag mee met de stadswandeling van Gilde Wandelingen Haarlem. Er zijn wandelingen langs bijzondere en historische hofjes, waaronder het oudste hofje van Nederland. Op zaterdag is er ook een wandeling door de Burgwalbuurt, langs onder meer een oud klooster, de Haarlemmer Olie en de Amsterdamse Poort. De kosten zijn €5 en van tevoren graag aanmelden bij www.gildehaarlem.nl of gildewandeling@gmail.com.
8: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is. De brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen, maar uiteindelijk overleed ze door verdrinking. Dan het weer. Veel zon en af en toe bewolking bij 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen wordt langzaam gereden over de A2 Utrecht-Amsterdam. 10 minuten vertraging bij Apkoude. Kwartiertje extra op de A5 Hoofddorp-Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 4 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A10 West zelf voor de Koentunnel. 3 kilometer file. En 10 minuutjes op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Daar rijdt het langzaam tussen Hilversum en Huizen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: van Haarlem vandaag. Een terugblik op het nieuws van dit jaar.
1: Vanmiddag bracht de minister van Justitie en Veiligheid, David van Wil, een bezoek aan Zandvoort en ging in gesprek met paviljoenhouders, de burgemeester en de pers. Het bezoek was naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Wat leverde het gesprek op en vooral, hoe kijkt burgemeester David Molenburg naar de warme zomerdagen die nog op komst zijn? Burgemeester Molenburg, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst het bezoek. Anderhalve week na de onrust. Wat was de insteek en vooral het doel van het bezoek?
2: Nou, we hebben natuurlijk in het Pinksterweekend hier een situatie gehad dat er behoorlijk wat onrust was. Met name op een aantal strandpaviljoens. En we hebben daar natuurlijk zelf een aantal maatregelen opgenomen. waarop het instellen van een veiligheidsrisicogebied en later een noodverordening. De minister hebben we contact mee gekregen omdat hij ook ziet dat dit niet een typisch Zandvoorts probleem is, maar wel echt langs heel veel kust- en recreatieplaatsen tot problemen leidt. En hij vond het een goed idee om gewoon zijn licht op te komen steken bij ons. Met name om ook met de ondernemers en met mij, maar ook de politie en de handhaving van gedachten te wisselen van wat is nou de situatie en welke rol hij daarin zou kunnen spelen om tot oplossingen te komen.
1: Ja, want op het moment dat, en dat is ergens ook logisch, dat heel veel kustplaatsen hier last van hebben, is het dan alleen het probleem van de gemeente waar het zich afspeelt, in dit geval Zandvoort, of moeten ze als regering kijken naar een structurele oplossing en het niet alleen bij de gemeente neerleggen?
2: Ja, kijk, er lopen twee dingen door elkaar. De problemen die wij hebben zijn niet van dit jaar. Die zijn, elk jaar hebben we gewoon, zeker in het begin van het seizoen, best echt heel veel overlast. En je ziet dan piekt het behoorlijk. We zien wel een paar elementen die wel anders zijn. We zien dat vroeger waren specifieke groepen uit Amsterdam die hier in Zandvoort de rotzooi veroorzaakten. We zien nu dat ze overal vandaan komen. En stellig is de indruk dat komt omdat mensen veel sneller door social media met elkaar in contact komen. En het andere is, we zien ook wel een verjonging van het publiek wat problemen maakt. En daar zijn wij niet uniek in. Dat geldt in Hoek van Holland, in Nesselanden. Ik als burgemeester, maar alle burgemeesters die hiermee te maken hebben, niet alleen in kustplaatsen, maar twee weken geleden werd er in Hillegom nog een zwembad gesloten omdat er overlast was. We maken ons daar wel ongelooflijke zorgen over. Dat dit een soort algemeen patroon is in Nederland, waar verhuftering en hufterig gedrag tot echte problemen leidt. Wij zijn natuurlijk ingericht op het tegengaan van overlast. Maar we zien daar wel trends in die voor ons echt noodzakelijk maken om daar hard op te treden.
1: Ja, die trend zie je trouwens ook bij de demonstratie bij Loosdrecht. Degene die zijn aangehouden, van de drie mensen die zijn aangehouden, waren er twee minderjarig. Dus het is een structureel probleem. Dus ik ben heel benieuwd.
2: De mensen die daar aangehouden zijn, die kwamen ook niet alleen uit Loosdrecht, maar die kwamen van heinde en verre.
1: Ja, dus het is een structureel probleem. Dus ik ben heel benieuwd wat in hoeverre zegt David van Wil dan helpen. Op het moment dat hij zegt, ik wil hier naar kijken en ik wil dat analyseren. Wat kunnen zij dan doen? Had hij nog suggesties?
2: Nou, er zijn eigenlijk drie elementen die in dat gesprek heel nadrukkelijk naar voren kwamen. Dat is wel echt een gedeelde visie dat we hier een algemeen gedragsprobleem hebben. En dat het heel ingewikkeld is om daar een antwoord op te vinden. Dus dat hebben we vandaag wel met elkaar benoemd. Het tweede is dat wij vanuit ons hebben aangegeven, even vanuit de Zandvoortse situatie. We zijn een dorp met 17.000 inwoners. We hebben een politieteam met Bloemendaal en Heemstede, Kennemerkust heet dat, met een beperkte bezetting, terwijl wij hier op een warme dag in de Pinksterweekend komen hier 120.000 mensen naartoe. En het is heel moeilijk te voorspellen wanneer het mooi weer wordt. Want iedereen zegt van als je een evenement hebt, dan kan je heel veel politie inschakelen. Dat klopt. Maar wij moeten op dit moment heel veel bijstand halen uit de omgeving. Nou, als ik je meegeef dat er bijvoorbeeld ook een risicowedstrijd in Volendam was, omdat daar plotseling een wedstrijd die zonder publiek gespeeld zou worden, met publiek gespeeld zou worden. En wij, een van onze belangrijkste strandagenten, zijn kwijtgeraakt omdat hij die kant op geroepen werd. Is het ook voor ons echt schrapen om te zorgen dat we voldoende politiecapaciteit hebben. Ik ben blij dat dat over het algemeen lukt. Dat gaat over het algemeen goed. En tegelijkertijd hebben wij wel heel duidelijk bij de minister aangegeven dat dit voor ons als specifieke badplaats, die echt van die hoge piekmomenten kent, om een oplossing vraagt die hij moet ondersteunen met zijn kracht als minister. En het andere is waar hij zelf heel veel belangstelling voor had. Wat ik net zei, hè, door die ontwikkelingen op het gebied van social media zie je dat er sneller oproepen zijn van we gaan naar een bepaalde plek toe. En hij zei van ja, kan de politie daar dan niet meer in meekijken? Nou, dat wat mij betreft graag. Dus alleen, ja, dat vraagt ook weer specifieke bevoegdheden van de politie. Als hij als minister eraan kan meewerken om dat mogelijk te maken, met alle liefde. En het andere is dat ik natuurlijk een paar draconische maatregelen heb ingesteld. Namelijk een veiligheidsrisicogebied en een noodverordening. Dat doe je niet lichtzinnig als burgemeester. Daar heb je ook de driehoek voor nodig. En wat dat met zich meebrengt, is dat wij nu echt aan het kijken zijn, kunnen we dat vaker inzetten? Maar ook daarvan zijn de juridische mogelijkheden in Nederland helaas beperkt. Dus die boodschap hebben we ook aan hem meegegeven van geef voor ons nou de ruimte en de mogelijkheden en denk met ons mee hoe we dat soort instrumenten die de politie echt in staat stellen om krachtiger op te treden, om die vaker in te kunnen zetten. En nogmaals, dat doen we niet graag, want we zijn een gastvrije badplaats. Maar omgekeerd, we hebben het echt nodig om de boel beheersbaar en controleerbaar te houden.
1: Heeft hij daar een reactie op gegeven? Want het is geen heel. Het is een logisch verzoek als je kijkt wat er is gebeurd.
2: Ja,
1: codisch of niet?
2: Hij is niet naar buiten gegaan met de belofte dat we er een enorme zak agenten bij krijgen. Dat had ik ook niet verwacht. Maar ik moet zeggen dat het gesprek een dusdanig goed en prettig karakter had. Dat ik ervan overtuigd ben dat hij niet naar buiten is gelopen zonder dat hij gaat kijken of hij vanuit zijn positie een bijdrage kan leveren aan het, niet alleen verzorgen van de ondersteuning voor ons, maar ook voor alle andere badplaatsen die dat nodig hebben.
1: Het klinkt in ieder geval als een heel goed en vruchtbaar gesprek. Over gesprekken gesproken, afgelopen dinsdagavond was er gemeenteraadsvergadering. Wat waren daar binnen gemiddeld genomen de reacties?
2: Ja, er waren een aantal reacties. En dat is natuurlijk dat ook onze raad terecht zegt van ja, in dat Pinksterweekend zijn er wel echt dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen. En daar ben ik het helemaal mee eens. En ik zou je zeggen, dat is mij ook niet in de koude kleren gaan zitten. We dachten dat we echt heel grootschalig opgeschaald hadden. We hadden hier ook een paar grote evenementen in Zandvoort. De DTM, een race op het circuit, de Spartan. Waarbij er heel Zandvoort Alive, waarbij er heel veel dingen samenkwamen. En er zijn gewoon op een aantal paviljoens echt dingen misgegaan. We hebben dat geëvalueerd. Ik ga er niet op in wat daar allemaal uit is gekomen. Dat betekent ook dat met name ook de communicatie tussen ons en alle partijen nog beter kan. Daar zijn ook afspraken over gemaakt. En dat een gemeenteraad daar ook graag met elkaar over van gedachten willen wisselen is heel helder. Waarbij wel in de raad gezegd is van burgemeester, welke maatregelen kunt u nemen? Nou, ik heb gezegd een aantal dingen die u wil doen wij al. Ik heb ook aangegeven de beperkingen die we hebben in personele inzet en tegelijkertijd ook gezegd dat we toch gaan kijken om eerder op te kunnen schalen. En gelukkig ook wel een houding van een aantal mensen die zeggen ja, alleen repressie, dat is prima, maar je zal ook moeten kijken naar wat de dieperliggende oorzaken zijn. En ik weet dat niet. Ik zeg, ik heb hier last van overlast, maar het feit dat dat ergens vandaan komt, dat mensen zich zo misdragen, dat is wel iets wat een breder maatschappelijk probleem is in Nederland, waar ik echt van vind dat we daar heel hard met elkaar over moeten praten. En dat kan ik niet als burgemeester oplossen, dat moeten we in Nederland als geheel doen.
1: Dat is een duidelijk punt, want zoals we eerder al constateerden, komt het op veel meer vlakken voor en ook qua leeftijd gaan we steeds meer naar beneden. Er werd ook gesproken over de verschillende middelen die je in moet zetten, waarbij u zei, als je de ME moet inschakelen, heb je de wedstrijd verloren. Maar het behoort dus wel tot de opties.
2: Zeker, het behoort tot de opties. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb liever heel veel agenten die gewoon permanent hier inzetbaar zijn, dan dat we de ME moeten inroepen. Want dan betekent ook dat je een aantal mensen kwijt bent en die komen in een ander soort uniform terug. En het lastige van iedereen die dat roept, van ja, je moet de ME inzetten, dat is makkelijk gezegd. En dat is in het verleden een enkele keer gebeurd. Ook omdat de ME toevallig een keer in de buurt was en aan het oefenen was. En om een hele specifieke groep uit Amsterdam, die begin jaren 2000 overlast veroorzaakte, om die terug te kunnen sturen naar Amsterdam. Het lastige van het inzetten van de ME is dat op het moment dat je dat doet, dan weet je één ding zeker, dan is het echt heel stevig wat hier gebeurt, dan gaat het terrasmeubilair door de lucht. En tegelijkertijd, dat trekt ook weer heel veel mensen aan die denken van, hé, wacht eens even, in Zandvoort kunnen we relletjes schoppen, want daar is de ME. En dat trekt dus ook weer heel veel mensen aan. Dus ik heb liever politie die met veel mensen de boel beheersbaar houdt, dan mensen die hier met helmen oplopen en in korte tijd de boel schoonvegen. We moeten het voor zijn. We moeten ervoor zorgen dat juist in het begin, waar je ziet dat de sfeer omslaat, dat we daarbij zijn. Want op het moment dat je de ME inzet, dan is de sfeer dusdanig omgeslagen dat je dan echt weet, dan is het helemaal los.
1: Want in hoeverre, u zei schoonvegen, in hoeverre kan je jongeren of mensen, de overlastgevers, ook aanhouden? Wat zijn de gevolgen? Want op het moment dat er ergens geen gevolgen aan zijn, dan is de kans groter dat ze terugkomen, omdat er geen actiereactie, geen gevolg aan zit.
2: Nou, er zijn drie dingen. Dat is in de eerste plaats, mensen kunnen worden aangehouden en dat gebeurt ook op het moment dat het nodig is. Het tweede wat ik daarbij wil zeggen is dat de situatie er allereerst altijd op gericht is om de boel hier beheersbaar te houden. En als mensen aangehouden worden, betekent ook dat wij agenten kwijt zijn die mensen naar het bureau moeten brengen, die daar alles op moeten nemen. En, helaas, in Nederland hebben we met een hoop administratie te maken. En het derde is, en dat is een zeer effectief middel waar de politie ook veel gebruik van maakt, die mogen in mijn naam mensen voor een bepaalde tijd de toegang tot Zandvoort ontzeggen. En wij zien dat op het moment dat we dat doen, die mensen zich ook niet meer laten zien. En de politie mag dat in mijn naam in ieder geval 2 dagen doen. Zonder dat ik daar een handtekening voor hoef te zetten. Als het langer gebeurt en ik krijg morgen, als het goed is, weer een stapeltje rapportages, dan kunnen we ze tot 3 maanden in ieder geval verbieden om in Zandvoort te komen. Dat werkt buitengewoon goed. En tegelijkertijd, als mensen worden opgepakt, prima. We weten ook alleen dat de strafrechtketen in Nederland behoorlijk verstopt zit. Dus op het moment dat je mensen oppakt, helaas, en tot mijn enorme spijt, het vrij lang kan duren voordat mensen dan voor moeten komen. Dat had ik graag anders gezien, want ik vind dat als je je hier misdraagt, dat je gewoon zo snel mogelijk de grens over moet hier of de cel in moet.
1: Maar dat probleem is inderdaad geconstateerd. Dat gaat niet meer zo eenvoudig. Iets anders wat mij heel erg opviel waren de reacties op social media. Ik vond het persoonlijk van een ongekende felheid. Elke vorm van nuance en beschaving ontbrak. Hierbij gaat is mijn mening. Voor mij persoonlijk denk ik ook dat dit enorm bijdraagt aan een onrust en aan het aanwakkeren van nog meer woede. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Ja, ik vind dat natuurlijk gewoon echt heel treurig om te zien. En ik heb altijd het idee dat we in Nederland met 18 miljoen voetbalcoaches rondlopen en dus blijkbaar ook met heel veel veiligheidsexperts. We zijn met heel veel mensen, politie, handhaving, iedereen bezig om hier de boel goed controleerbaar te houden. Uiteraard gaan er ook dingen mis. En daar steken we ook de hand in de boezem, in eigen boezem als dat gebeurt. Ja, en ik moet je eerlijk bekennen, ik ben een beetje gewend aan de dingen die op social media genoemd worden. Ik denk altijd, ik vind het verdrietig als mensen op die manier reageren. Dan denk ik, joh, het is mooi weer, ga gewoon iets leuks doen met je leven in plaats van op die manier zuur te reageren. En uiteraard, als mensen goede suggesties hebben en nuttige reacties, dan is dat alleen maar mooi meegenomen. Maar een beetje uit de heup schelden van achter je toetsenbord heeft niet zo heel veel zin. Laten in ieder geval de mensen die er voor staan elke dag niet in de kou staan. Want het gaat niet om mij, het gaat om onze dienders, het gaat om onze agenten, het gaat om onze BOA's, het gaat om onze verkeersregelaars, het gaat om onze bewakers van APC die hier op de boulevard staan. Allemaal jongens en meisjes die door weer en wind en met name in heel veel moeilijke, hete omstandigheden hun werk doen. Die voelen zich aangesproken op het moment dat al dat gescheld op social media plaatsvindt. En dat is echt niet ondersteunend ten opzichte van het werk, geweldige werk wat die mensen doen. En als ik kijk hoe hufterig het gedrag is wat er gewoon in de openbare ruimte plaatsvindt, met mensen die zich aan God nog gebod houden, ja, dan is er in ieder geval ook echt gewoon een moment dat ik denk van laat die mensen hun werk doen.
1: Ja. Aan de andere kant kan je ook zeggen, we hebben het nu over welke middelen je inzet en op welk moment je het inzet, nog meer agenten. Het is een structureel probleem wat elk jaar terugkomt. Het zit in de basis. Baart het u zorgen dat we dat niet onder de knie krijgen?
2: Ja, laat ik zeggen, de algemene situatie in Nederland baart mij zorgen over hoe kort de lontjes van mensen zijn. Hoeveel agressie er is in de samenleving. Hè? Als je kijkt rond alle protesten die er overal plaatsvinden, in plaats dat mensen dialoog aangaan en met elkaar het gesprek aangaan, maar heel makkelijk schelden en roepen, dat baart mij zorgen, dat baart heel veel collega's van mij zorgen. Ik geloof nog altijd in een oprechte en eerlijke manier van met elkaar spreken. En ik vind het altijd heel jammer als we daar niet toe komen. En natuurlijk kun je het ontzettend hard met elkaar oneens zijn. Daar hou ik ook van. Ik heb ook meningen. Maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat je het niet verder brengt door tegenover elkaar te staan.
1: Wat zijn voor nu vanuit de gemeente vervolgstappen daarvan uitgaan? Hè? Vandaag regent het als dan cats and dogs, zoals ze zeggen. Maar de zomer staat voor de deur. Hoe gaan we die zomer in? Hoe gaan jullie die zomer in?
2: We hebben een aantal evaluatiepunten naar aanleiding van Pinkster Weekend. Dat is dat we toch nog eerder gaan kijken om met de politie op te schalen. Dat betekent wel wat, want dat betekent dat uit de rest van Noord-Holland toch mensen deze kant op moeten komen, die op een andere plek, waar bijvoorbeeld ook evenementen en kermissen zijn, misschien niet inzetbaar zijn. Dus dat is één element waarvan we gezegd hebben dat moeten we beter bekijken. Want je hebt ook situaties dat je denkt van nou, het gaat goed, maar dat je toch proeft van hier kan wat gebeuren. Tweede element is dat we echt meer op sfeer gaan kijken, wat speelt er. We sturen natuurlijk altijd heel sterk op incidenten en zware overtredingen die plaatsvinden. En we hebben echt heel goed contact met de pachters. En een aantal pachters die in het verleden wat minder overlast hadden, beginnen er nu iets meer last van te krijgen. Om ook met hen het gesprek te voeren. Kom echt snel op de lijn als je problemen voorziet. En het derde element wat we goed bekijken is of we die noodmaatregelen die we genomen hebben, zoals zo'n veiligheidsrisicogebied is heel ingewikkeld om in te stellen, maar bijvoorbeeld een noodverordening kunnen we instellen om te kijken of we dat toch niet bij warme dagen kunnen doen. Nogmaals, dat is juridisch aan allerlei haken en ogen gebonden in ons land. Dus we hebben daar de komende dagen, het is nu gelukkig inderdaad even minder weer, zodat we even adem kunnen hebben om dat ook goed uit te zoeken met elkaar, om dat goed in kaart te brengen. Ik wil overigens ook benadrukken dat we hebben 9 kilometer strand, we hebben 26 strandtenten. We hebben echt een fantastische plek om naar het strand te gaan. Er is op heel veel plekken overlast geweest in het Pinksterweekend. Maar het is onze taak, en met z'n allen, met de strandpachters, met de politie, de handhaving, om ervoor te zorgen dat we dat goed onder controle houden. Maar ik hoop dat heel veel mensen gewoon met heel veel plezier naar Zandvoort komen.
1: Burgemeester David Bolenburg van Zandvoort, dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: Dit is 105. Het is 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3. En dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. 5 kilometer file tussen Hilversum en Huizen. Een 10 minuten vertraging daardoor. 10 minuten vertraging ook bij Haarlem als je over de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Het beste. Tot 7 uur van Haarlem Vandaag.
1: Op het strand een sigaretje opsteken mag komend strandseizoen op delen van het strand in Zandvoort niet meer. Vrijdag organiseert de gemeente de kick-off. De eerste borden zijn inmiddels geplaatst, waarmee 3 rookvrije zones zijn aangegeven. Wat dat precies inhoudt, bespreek ik met wethouder van Zandvoort, Lars Carré. Goedemiddag, meneer Carré.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst, het gaat om een proef, daar kom ik zo op terug. Maar waar zijn die 3 rookvrije zones precies op het strand?
2: Ja, het zijn 3 zones in Zandvoort. Eentje is de hoogte van de watersportvereniging en de renningsbrigade Zuid. Dus eigenlijk op het zuidstrand van Zandvoort. Dan hebben we nog een stukje in het centrum. En dat is de hoogte van Venti Beach.
1: Ja.
2: En dan hebben we Noordstrand. En dat is bij strandpavioen de Spot. De renningsbrigade die daar rechts voorloopt en dan loopt het door tot een nieuwe strandtent, Lua Beach.
1: Want hoe groot zijn die zones ongeveer? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, dan moet je het hebben over een paar honderd meter. In het zuiden en het noorden een groter stuk strand, waar ook verschillende strandtenten of renningsbrigade bij betrokken is. Heb je het zo over 200 meter. En bij het centrum is het een kleiner stuk, Venti Beach. Dat is gewoon één strandtentplot. Ja.
1: En waarom specifiek deze 3 zones? Of deze locaties?
2: Als we even teruggaan, dan is er discussie geweest in de gemeenteraad van Zandvoort. Van hoe gaan we nou zorgen dat het strand schoon, veilig en aantrekkelijk blijft voor iedereen? En de gemeenteraad heeft een motie ingediend en aangenomen. Hè, waarin ze eigenlijk zegt, laten we nou eens kijken met de ondernemers op het strand. Waar we een pilot rookvrij strand kunnen starten. Ja. En eigenlijk hebben deze ondernemers en deze organisaties die zich gevestigd hebben daar op het strand, die hebben zich gemeld.
1: Oh, mooi.
2: En, gezamenlijk overleg hebben we daar dus deze 3 zones van gemaakt.
1: Mooi. En ik zei het al aan het begin, het is een proef op vrijwillige basis. Wat houdt dat precies in?
2: Nou ja, het is een proef is om te kijken of het gaat werken. Dus het is een pilot met een wat duurder woord. En ja, wat we eigenlijk willen is een ontmoedigingscampagne. We kunnen er niet op handhaven. Er zijn geen wetten of geen regels voor, maar dat is ook niet wat we als gemeente willen. We willen dus eigenlijk onder de aandacht brengen van mensen dat het toch gewoon een aantal gezondheidsaspecten met zich meebrengt. Dat het het milieu vervuilt. Zo'n filter, zo'n sigarettenfilter vervuilt 1000 liter water. Dus op het moment dat jij een sigarettenpeuk op het strand uitdrukt en het wordt vloed en zo'n sigarettenpeuk, zo'n filter komt in het water terecht, dan vervuilt dat gewoon 10.000 liters water.
1: Ja. En daarbij wat ik...
2: dingen die we niet willen.
1: Nee.
2: Die we willen minimaliseren. Dus laten we nou met z'n allen gewoon zorgen dat...
1: Maar los nog van het milieu...
2: Ja,
1: want los nog van het... Ja, want los nog van het milieuaspect. Dat is natuurlijk één, dat is ook belangrijk. Maar het strand, en zeker in de zomer, is iets waar heel veel gezinnen met jonge kinderen komen. Volgens mij is het gezondheidsaspect dat er in de buurt van jonge kinderen, wat we ook nu met terrassen proberen, is dat nog meer essentieel. Aan de andere kant vraag ik me af, op het moment dat het een proef is, en dat het op vrijwillige basis is, dat het een keuze is of je daaraan meedoet, en dat er niet wordt gehandhaafd, dat er echt... En ik ga altijd uit in het beste en het mooiste van de mens. Maar de kans dat een fervent roker een hele dag daar gaat zitten zonder een sigaretje erbij te pakken. Ik heb er een hard hoofd in.
2: Nou ja, dat moeten we dus gaan zien. Hè. We doen aan voorlichting. De GGD zal ook een aantal campagnes gaan voeren, maar ook al als jij op die stukken, hè, die zones die we nu aangewezen hebben, als jij daar het strand oploopt, dan zie je dus nu al borden staan dat dit een rookvrij strand is. Ja. En op het moment dat jij dus een sigaretje wil roken, ja, dan kunnen wij dat niet verbieden, dat klopt. Maar we hopen wel dat als mensen een bord zien staan, in dit gebied is het rookvrij, dat ze dan op een ander stukje gaan zitten. Of het liefst dat ze dus gaan denken, oké, maar dan steek ik die sigaretten dus niet op.
1: Ja, je wil zeggen, het nodigt uit om in ieder geval te geven, hier kan het niet, maar verderop kan het wel. En daarom is het goed om het in zones te doen en niet gelijk het hele strand rookvrij te maken. Aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe kijk je of het werkt? Op welke manier kan je straks vaststellen of het inderdaad mensen 500 meter verder heeft doen lopen of 50 meter? Of dat mensen inderdaad hebben besloten om niet te roken? Hoe kijk je dat?
2: Ja, dat is natuurlijk lastig, maar we hebben in Zandvoort hebben Jutters geluk. Dat is een organisatie wat bijna iedere dag aan het strand jutten doet. Die houden nu al precies bij hoeveel afval, maar ook sigarettenpeuken ze van het strand afhalen. Dus we weten globaal hoeveel filters er van een bepaald gebied strand afkomen. Nou, dat is al een soort nulmeting die je kan gebruiken. Nou, we zullen ook gedurende de pilot zullen er een aantal afvalmetingen door Jutters Geluk gedaan worden. Stichting Noordzee die doet daarin ook mee. Die ook ieder jaar een meting langs de hele Noordzeekust houdt, maar ook in Zandvoort. Dus daar weten we ook de data van. Maar we zullen ook, gewoon strandgangers aanspreken. We zullen wat enquêtes afnemen. Dat zal ook door de GGD gebeuren. En ik denk alles bij elkaar dat we daar wel een, en het hoeft natuurlijk niet minuscuul, maar dat we daar wel grofweg een beeld uit kunnen halen. Of de pilot.
1: Nee, zeker. Het klinkt echt als een heel gedegen proef, waarbij je inderdaad op verschillende manieren dat kan meten. Hoe lang duurt de proef? En wat zou de volgende stap zijn? Dan eventueel wel een verbod?
2: Ja, een verbod is natuurlijk altijd lastig. En ik moet ook zeggen, als wethouder ben ik nooit zo van het moeten verbieden. Ik hoop dat we echt met elkaar gewoon het goede voorbeeld geven. En dat zie je al met de rookvrij terrassen, waar we ook al een aantal jaar geleden mee gestart zijn. Ik hoor toch heel veel horeca-ondernemers die de eerste jaren iedere keer de discussie aan moesten. Maar eigenlijk wordt het nu wel redelijk genormaliseerd. En ik hoop dat we dit hierbij ook kunnen doen. Dat het een recreatiegebied is, waar mensen recreëren, waar kinderen vrij rondspelen, graven, toch zand in hun mond steken. Ja, dat we met elkaar gewoon een gedragsverandering teweeg brengen die niet opgelegd is, maar door intrinsieke motivatie.
1: Ja, en dan is het inderdaad mooi dat heel veel terrassen dit nu ook initiëren. Dus dan mensen raken er dan ook steeds meer aan gewend, denk ik.
2: Ja,
1: hoe lang duurt de proef precies?
2: Die gaan we één seizoen draaien. En daarna zullen we besluiten wat we er nog meer...
1: Wanneer is het voor
2: je... gaan stellen, of dat we zeggen, we hebben genoeg data, we voeren het wel of niet door.
1: En wanneer is het voor u persoonlijk een succes?
2: Als ik echt zie en ik ben iedere dag op het strand te vinden, is als ik echt zie dat er gewoon minder gerookt wordt en dat we ook aantoonbaar, dus door Jutters Geluk, kunnen aantonen dat er minder sigarettenpeuken gejut en gevonden worden. Dan zien we het dus in gedrag terug en dat gedrag kunnen we onderbouwen door data.
1: Lars Carré, wethouder van Zandvoort, heel erg bedankt voor de toelichting. Heel veel succes en plezier met de kick-off aanstaande vrijdag en half september. Ik weet niet of u dan nog in deze positie zit om het terug te koppelen, maar dan ben ik heel benieuwd naar de uitkomst. Dank u wel.
2: Dank je wel voor je uitzending.
0: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Trace Abeling. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor een mishandeling vorige week bij de Veerplas. Het slachtoffer zegt opgelucht te zijn dat er een verdachte is aangehouden. Diezelfde dag vond er bij de Veerplas nog een mishandeling plaats. De politie onderzoekt of deze persoon ook hierbij betrokken was en kijkt of er een verband is tussen beide zaken. Een oudere man die in Haarlem demonstreerde met een antisemitisch bord wordt waarschijnlijk vervolgd voor het aanzetten tot haat. Op het bord stond: stop semitisme, geen Joden in Nederland. Burgemeester Wiene noemt de tekst onacceptabel en verwacht dat justitie de zaak oppakt. Tegen de man is aangifte gedaan door een burger en het CIDI, afkorting van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De gemeente en politie zeggen dat discriminerende uitingen zoals deze serieus worden onderzocht. Burgemeester Wiene heeft een woning aan de Clotildestraat voor een jaar gesloten, na de vondst van grote hoeveelheden drugs, wapens en contant geld. Hij wil met de sluiting nieuwe drugshandel vanuit het pand voorkomen en de buurt beschermen. De bewoner vocht de maatregel aan, maar de rechter gaf de burgemeester gelijk. En wie Haarlem beter of nog beter wil leren kennen, kan morgen of zaterdag mee met de stadswandeling van Gilde Wandelingen Haarlem. Er zijn wandelingen langs bijzondere en historische hofjes, waaronder het oudste hofje van Nederland. Op zaterdag is er ook een wandeling door de Burgwalbuurt, langs onder meer een oud klooster, de Haarlemmer Olie en de Amsterdamse Poort. De kosten zijn €5 en van tevoren graag aanmelden bij www.gildehaarlem.nl of gildewandeling@gmail.com.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Ook was ze jarenlang jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Ouddorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten.

0: vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
2: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
2: O mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
3: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
1: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
4: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage met die we ons verder auseinandersetzen moeten.
1: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecours. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

0: fenomenale plaat blijft het natuurlijk. Harry Styles op 105. As it was, hartelijk welkom bij 105 Sessions. En voor de oplettende luisteraar, nou, ik weet niet hoe oplettend je daarvoor moet zijn. Ja, hij klinkt wel ziekig, de presentator. Nou, dat klopt. Die is er nou verkouden in de zomer. Nou, ik ben het dus. Maar ja, goed, dat maakt helemaal niet uit. We gaan er gewoon een lekkere show van maken. Welkom bij 105 Sessions op deze mooie donderdagavond. En elke week hebben we uiteraard live muziek in de studio. Nou, deze week even niet. Dat komt omdat het vakantie is. We zijn allemaal lekker weg. We dachten, nou, we gaan eens eventjes deze uitzending terugblikken op een aantal fantastische optredens die we hebben gehad de afgelopen 12 maanden ongeveer. Nou, dat en lokale muziek. Dus kortom, gewoon lekker de komende 2 uur zit je hier goed bij Haarlem 105 van 7 tot 9. Laten we eens even beginnen met een lekker lokaal plaatje. Ruben Annink. Een van zijn beste nummers, vind ik. En ja, wij kunnen dat weten als 105, want we draaien hem maar al te graag hier op 105. 100 volt!
1: Van jou krijg ik een paard van hout. We schaaien mee naar de Costa. Ik wil zwemmen in mijn zondes.

Will Knox hoorde je op 105 met Ashes. Een Britse man, Will Knox, die naar Nederland is verhuisd. Naar Haarlem om precies te zijn. En die heeft zo naar zijn zin. Die heeft ook een ode aan Haarlem ooit geschreven. Een nummer Haarlem, ook getiteld. Nou, dat draai ik nu niet, maar dat draai ik een andere keer voor je. Maar geloof me, Will Knox heeft allemaal van dit soort nummers. En het is allemaal even mooi misschien wel. Goed, zo direct gaan we luisteren naar een van de hoogtepunten van de afgelopen maanden. Op onze zender vond ik in ieder geval. We krijgen elke week uiteraard live muziek. Live muzikanten bij ons in de studio. En laten we even eerlijk zijn, ze zijn elke week fantastisch, hè? Maar soms steekt er eentje bovenuit dat je denkt, zo, dat zou ik eigenlijk nog wel een keer willen horen. Nou, ik hoop dat het ook bij jou zo zit. Dan vast eventjes een kleine teaser. Mocht je al onze optredens en interviews willen terugkijken, dat kan je heel gemakkelijk doen via onze eigen YouTube-kanaal. 105 Sessions geheten. Daar staat alles op. Interviews, teasers, alle live muziek, de interview met de gasten, de interviews via de telefoon. Nou, eigenlijk alles kan je daar vinden. Ik zou het heel leuk vinden als je daar eens een kijkje neemt, want daar zijn ook al die optredens terug te kijken. Gewoon gratis, uiteraard. Goed, eerst nog even muziek niet bepaald uit de regio. We gaan luisteren naar Sia met Cheap Thrills. Wel een banger uit 2015.

lokale held uiteraard, hè. Niels Geuzenbroek. Veelzijdig artiest, vooral vind ik altijd, hè. Want hij heeft ook een nummer met hardstyles gemaakt. Echt een beetje een techno-pomp nummer. En dit is weer heel gevoelig. Dus een van die vele muzikanten uit de regio die echt wel een muzikale duizendpoot is. Goed, het is hoog tijd voor wat muziek, hè? Live muziek, zullen we maar zeggen. Maar dan eventjes op de band. Want we gaan terugkijken naar een van die mooiste optredens van de afgelopen maanden. Een aantal weken of een aantal maanden zelfs geleden hebben wij hier de band Dayfish verwelkomd. Hele lekkere muziek. Ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe ik het nou echt moet omschrijven. Maar vaak vind ik dat wel eigenlijk meteen een leuke voorwaarde aan iets. Als je niet helemaal je vinger erop kan leggen, dan is het vaak interessante goede muziek. Dayfish, ja, de naam kwam van Vis van de Dag. Hè. Die maken de heerlijke muziek. Jonge vaders ook allemaal. Kortom, gaan luisteren naar een van die mooie momenten in onze studio. Je luistert naar Dayfish bij 105 Sessions Live.

Dankjewel. Haarlem en omstreken, wij zijn Davis. Dat is onze band. Vandaag hebben we onze EP release, Your Everyday Popstars. Die staan hier. We hebben net Code Red voor jullie gespeeld. Ga hem luisteren. En het volgende nummer wat we voor jullie gaan spelen, dat is I Like You The Way You Are.

Yes, dat was I Like You The Way You Are. Davis zijn wij, your everyday popstars. Onze EP is vandaag uit hier op Haarlem 105. Hartstikke bedankt dat we hier mogen zijn. We gaan het volgende liedje spelen voor jullie en dat is het liedje Celebrate.

0: Yes. Wij zijn Davis, your everyday popstars. Je kan niet vaak genoeg zeggen, want dat is de titel van onze EP en dat zijn wij.
1: Juist.
0: En we zeiden het in het interview, we zijn nog steeds jongetjes. En dan vinden we het ook jammer dat we bij het laatste nummer terecht zijn gekomen. En het nieuwste nummer en het laatste nummer, allebei in één. Het volgende nummer dat we gaan spelen, dat heet Escape Route.

vogeltje en alles erbij. Fantastisch hoor. Dayfish hoorde je op Haarlem 105 bij 105 Sessions. Ja, dit is echt van die. Soms heb je van die optredens die je gewoon bijblijven. En ik vond dit. Ik heb gewoon een zwak voor dit soort orgeltjes en dat soort dingen. Dus ja, dan blijft zoiets natuurlijk uiteraard wel bij. Goed, ja, wat wij eens een keertje gaan doen, stel ik voor. We gaan zo direct nog even verder naar wat lokale muziek draaien. Eerst nog even wat anders. Afgelopen week sprak ik met Blanco, die heeft nieuwe muziek uit. En Blanco is toevallig, dat wist ik uiteraard, want je bereidt je voor op zo'n gesprek. Een oud lid van de 3J's geweest. Serieus, serieus. En dat is wel heel gaaf om iemand aan de lijn te hebben die daarbij heeft gezeten. Dus we gaan eens even luisteren naar Los Vast. MUZIEK

ben altijd een beetje systematisch en principieel tegen de term guilty pleasure. Want ik vind dat stom. Ik bedoel, voor muziek moet je je niet schamen. Maar als we dan toch in die termen blijven, is Robbie Williams wel eentje voor mij, hoor. Angels, het is zo fout eigenlijk en zoetsappig. Maar al wat is het een lekker nummer, zegt dit. Je hoort de Angels van Robbie Williams dus. Goed, we blijven even buiten de regio. We blijven wel in Nederland natuurlijk, hè. En een van die nieuwe coaches van The Voice of Holland, wat afgelopen jaar weer op de televisie was voor het eerst, die hoor je hier op 105. En eentje die er al lang bij heeft gezeten zelfs. En dan wil ik alvast eventjes vertellen, blijf vooral luisteren, want straks in het tweede uurtje vanaf 8 uur gaan we weer even terugblikken op een ander fantastisch optreden. En totaal andere muziek weer. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Eerst nog even eentje waar dat ook zeker geen straf bij is, dacht ik daarvan. Ilse de Lange op 105.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Citrin Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk 3e. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

0: Ja.
1: Dit is toch een lekker nummer hoor. Calvin Harris, Satisfy met Jazzy erbij. Ja, ja, ja, ja, zeker weten. Dames en heren, hartelijk welkom bij het tweede uurtje 105 Sessions hier op Haarlem 105. We gaan gewoon lekker verder waar we gebleven zijn. En dat was natuurlijk bij de terugblik op de afgelopen paar maanden. Jawel, we zijn met het gehele team, nou ja, niet met z'n allen, dat zal heel gezellig zijn. Maar we zijn redelijk eigenlijk allemaal op vakantie momenteel en druk bezig. En wat is dan de uitkomst in dat soort weken? Nou, dan gaan we eens even goed terugblikken op alle mooie muziek die we in onze studio hebben mogen ontvangen. Ja, in het eerste uurtje hoorde je dus ontzettend lekkere muziek van Dayfish. Dat vond ik echt wel een hele leuke uitzending zelf ook. Hele sympathieke jongens allemaal. En ook gewoon echt hele lekkere muziek. Nou, dat is eigenlijk de leukste combinatie. Als presentator uiteraard ook, maar ook als luisteraar geloof ik. Dat komt er straks dus aan. Eerst eventjes andere lokale muziek. En dit is een echte Haarlemmer hoor, dames en heren. Maar als je zijn naam nog niet kent, dan zal je zijn naam vanaf nu altijd onthouden. Ik ga hem één keer uitspreken, maar hier is op 105 Michael Prins.

Guy hier op Haarlem Word 5. En Guy is uiteraard, ja, je zal het bijna niet geloven in ons programma, maar het is echt waar. Ook een lokale artiest, lokaal bandje. We hebben onder andere bij 3FM gespeeld. En ook wel een keertje hier een hele tijd geleden toen het nog een ander programma was. Lekkere lokale muziek. Dat vind ik altijd zo leuk om ook te ontdekken. Hè? Ik bedoel, als luisteraar ontdek je dat omdat ik ze nu draai. En omdat je dat vast zelf ook interessant vindt. Maar ik ga ook elke week research doen naar lokale nieuwe tracks. En dan kom je een soort bak met muziek tegen. Dat je denkt, jezus, wat een fantastische muziek hebben we hier eigenlijk in de regio. Nou, daar hoor je straks dus nog meer over. Over een duo wat toevallig als allereerste hier in de studio is geweest. De allereerste gasten bij ons programma. Vond ik wel leuk om daar even een hommage aan te doen. Die komen ook uit de regio, maar die hebben juist weer een hele ode aan een andere stad gemaakt. En wil ik toch wel even zeggen, een veel minder mooie stad dan Haarlem. Goed, dat hoor je straks. Eerst nog even wereldwijde muziek, zullen we maar zeggen. Dit was een hit, dames en heren, in de jaren 90. Hè? Simply Red, 100 graden.

Ja, Bruno Mars hoorde je met APT. Nou, dat hoef ik je niet te vertellen, denk ik, met Rosé erbij. En het gerucht gaat dat Bruno Mars behoorlijke gokschulden heeft gehad een hele tijd. En dat bedoel ik niet een paar tienduizend, maar echt tientallen miljoenen. En dat hij dacht, nou ja, weet je wat, dan ga ik een nummer maken met een K-pop artiest. Dat is Rosé dus van de formatie Blackpink uit Zuid-Korea. Dat wordt zo populair, dan verdien ik mijn geld terug. En het is een hele goede gok geweest, want dit nummer is eigenlijk niet meer weg te denken uit het muzieklandschap. Ondertussen al een jaar oud, maar wordt eigenlijk nog elke week of elke dag bijna wel gedraaid op de landelijke radio. Goed, genoeg gepraat over wereldwijde muziek en schulden over de geldschulden en weet ik het wat allemaal. We gaan eens even lekker naar hetgene waar we hier eigenlijk in de studio voor zitten en waarvoor je hopelijk ook luistert. Lokale muziek. Ja, zeker weten. Toen wij net begonnen, de allereerste officiële uitzending, hadden wij een duo te pakken. Nienke Beneker en Joost Dobbe, beter bekend als La Jet V. Dat vond ik een hele interessante naam toen al. Dat heb ik ook aan ze gevraagd. Hey, La Jet V, waar komt die naam vandaan? Nou, dat was dus de naam van een klein Chinees meisje. En dat vonden ze gewoon een hele mooie naam. Nou ja, soms heb je ook niet meer reden nodig om je formatie zo te noemen. Ze deden een paar heerlijke nummers hier. Je merkt wel dat we net begonnen waren. Hè? Het is allemaal nog even een beetje rumoerig en zo. Maar dat vind ik ook leuk om je dat even te laten horen. Hoe ver we dan misschien wel zijn gekomen als programma zijnde in een jaar. ja. Mijn stem gaat het een beetje opgeven, dames en heren. Dus ik stel voor dat we gewoon lekker naar de muziek gaan luisteren. Dan kan ik ook eventjes ongeveer 20 minuutjes lang mijn stem even sparen. La Jet V waren hier bij 105 Sessions en zijn nu weer op de zender te horen. Hier bij 105.

Dank jullie wel. Ja, Joost heeft zo leuk aan het einde van het nummer gewerkt. Genieten we zelf ook van, sorry hoor. Oké, we gaan door met het nummer Brothers.

Wauw. Heerlijk nummer. Give it all. Give me all. Pardon natuurlijk. Hè. Ik heb de titel zo vaak gehoord. Jet 4 hier op Haarlem 105. Heerlijk. Neemt even een slokje water, Nienke. Wel verdiend. Want dat lijkt me, dan is van zo'n partij niet te minste. Hier komen ze met het volgende nummer.

Ja, prachtig nummer. Hier, Silence op 105. En nu komt volgens mij, als mijn lijstje klopt tenminste, dat fantastische nummer over Den Helder. Jawel, jawel. Dus daar wachten we eventjes op. Hier op 105.

Kijk, en dan komt er als het goed is nog een fantastisch slotakkoord. Ik wil zeggen, het laatste slokje water wordt nog even genuttigd. Het zal nodig zijn voor het laatste nummer ook, denk ik. Hier zijn ze nog voor één nummertje.

0: Ja. Lajet 4 was dat op 105. Echt wel lekkere muziek, hoor. En ik moet je eerlijk bekennen, wat ik net ook al zei. Je merkt ook dat wij zo ver zijn gekomen als programma. Ook de audio was goed, prima. Was oké, maar... Ja, de uitzendingen zijn nu toch wel een stuk beter nog zelfs. Dus dat is ook mooi. Goed, we gaan ons eventjes naar wat lokale muziek luisteren. Want de tijd begint ondertussen al een beetje te dringen zelfs. Dacht je van deze van Dennis? Dit is Today op 105.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
2: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, om te zeggen, iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn, maar dat was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
1: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Remco Lanting.
3: Live vanaf de Zijlweg, Zijlweg nummer 10. Is dit weer een nieuwe Discotrain?

Goedenavond en welkom, Remco op je radio, donderdagavond, Disco Trainavond. En met wie anders dan Peter van der Bos, beter bekend onder zijn artiestennaam Tony Scott, kan ik deze uitzending starten. De grondlegger van hiphouse in Nederland en verder buiten. Hij was 10 jaar leidend aan de vreselijke ziekte MS en is daar helaas vandaag aan overleden. Dus een kleine muzikale ode aan de grote man uit Amsterdam. Nogmaals, welkom bij de Disco Train.

vrolijke klank hier op de donderdagavond tijdens de Disco Train op de 89.9 FM DAB Plus en onze apps. Je hoorde de zingende tandarts uit Zweden, Dr. Alban himself. Je luistert naar de Disco Train. Tot 11 uur ben ik bij je met de lekkerste soul, funk, disco en R&B. En mocht je verzoekjes hebben in dit genre, app me dan WhatsApp 06-105-105-38. Dan kan ik jouw verzoekje in het eerste uur, dan wel het tweede uur, meenemen op de rijdende trein. We gaan verder na 1978, A Taste of Honey. Meer zoet, de Boogie Oogie, hier op 105.

Aldi Barge, hier op 105, 89.9 FM en You Wear It Well. We gaan richting de klok van 9:30 en dan is het tijd voor Remco's Disco Classic. Maar eerst terug naar de zomer van 1984 met deze vrolijke klanken van Phil Fearon en Galaxy. Hier is What Do I Do?

What Do I Do? Dat is iedere donderdagavond tussen 9 en 11. De lekkerste soul, funk en disco voor jou draaien. Op deze fijne zender 89.9 FM, DAB Plus en onze apps. Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En ik kijk naar rechts. Het spoorboekje keurig op tijd. Het is 9:30 en dat betekent Remco's Disco Classic Time. En wat houdt het dan in? Dat wij wekelijks een 12-inch maxi-single draaien van een iets minder mainstream, maar daarom niet minder lekker, integendeel zelfs. Het gaat hier om die 12-inch, wat ik al zei, de maxi-single uit het zogeheten importcircuit van destijds. Platenzaken uit voornamelijk Amsterdam, daar waar ik dan vertoefde. Atalos Rhythm Import en Boeddhisk. Dat waren de places to be. En daar kwam ik als tiener mijn zuurverdiende zakgeld uitgeven aan fijne 12-inches. Vanavond de beurt aan een dame die begin jaren 90, volgens mij 94 als ik me niet vergis, overleed aan de gevolgen van de nare ziekte AIDS. Maar om een heel groot cliché te gebruiken. Gelukkig hebben we de muziek nog. De Remco's Disco Classic van deze week. Sharon Redd, met een hele toepasselijke naam. En die mogen we ook eren. In the Name of Love.

Door Sharon Redd hier op 89.9 FM. In the Name of Love, 1982. En dat geeft nogmaals aan, wat mij betreft, dat muziek tijdloos is. Ik hoop dat jij die mening deelt.

Strom. Positive vibes here in deze show. The Only Way Is Up. Jazz in the Plastic Population. Op de donderdagavond tijdens de Disco Train. Ik speak 1988. Je weet wel dat ene jaar wat het voetbal ons zo gunstig gezind was. En of dat vanavond ook het geval is. Ik ga het horen als ik thuis ben.

Terug naar 1980, maar liefst. Maar wat een fijne plaat. Tenminste, dat vind ik als DJ van dienst. Tina Marie, hier op 105. En I Need Your Lovin'. En ik zag, ik hoorde het beatje. En ik vond dat daar toch wel een overlap was tussen Tina Marie en de Kwik. Ik zou zeggen, luister en oordeel zelf. The Rhythm of the Jungle.

The Quick. Heb je in België van die heerlijke hamburgers van. Maar dit is de band hoor. The Rhythm of the Jungle. Hier op 105. En we gaan richting de klok van 10 uur. En dat doen we met good old Kenny G.

0: De G-krachten van de muziek. Je hoorde van het album G-Force, Kenny G. Fijne muziek, al zeg ik het zelf. En we gaan richting de klok van 10 uur. En dat doen we met het journaal van de NOS. Wat wordt voorgelezen door oud-collega Ismael de Bruin. En na het journaal van 10 uur ben ik terug. Met nog een uurtje soul, funk, disco en R&B. En ik heb een heel fijne plaatje, zo zeg ik het zelf. Wij van Verzee Eend. Fijne plaat hoor, ik zie staan Michael Jackson. Ik zie staan de Tramps, de Temptations. Dus een hoop soul, een hoop funk en een hoop disco. Tot zo, na de klok van 10 uur.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
3: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
2: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Een hele goede avond. Welkom bij het tweede uur van de Disco Train hier op 105.

0: Goedenavond.
1: Dit is Haarlem 105.
2: Nog één nachtje slapen en dan is het zover. Tenminste voor de meeste van ons. Welkom bij de tweede uur van de Disco Train. De meest swingende show op dit radiostation. Soul, funk en disco zijn ingrediënt van dit programma op de donderdagavond. En mocht je verzoekjes hebben op dit muzikale vlak, en mij dan via WhatsApp op 06-105-105-38. Om 10:30 doen we de Funky Live. En over soul gesproken. Soul in optima forma. Hier zijn de Tramps. En Disco Inferno.

Oh, wat matchen die stemmen toch mooi. Althans, dat vind ik. Ik hoop jij ook. James Ingram en Michael McDonald hier op 105 tijdens de Disco Train. Ja, Mo, be there. Het jaartal 1983. En twee jaar later kwam deze plaat uit door Nicole McLeod.

vast een veelgedraaide plaat in Naturalis in Leiden. Was Not Was, hier op 105. Walk the Dinosaur. En dan kijk naar rechts. De tijd, volgend spoorboekje, 10:30 precies. Want het is Funky Lifetime tijdens de Disco Train op de donderdagavond. En wat houdt het dan in? Wekelijks eren wij een artiest die zijn of haar sporen heeft verdiend in de muziekindustrie. En deze artiest heeft dat zeker. Ik heb net even zitten tellen tijdens Was Not Was. Minimaal 4 keer gezien, waarvan de eerste keer, toen was ik volgens mij pas 16 jaar, tijdens de Sign of the Times Tour in Ahoy. Ik heb hem gezien in de Kuip Love sectie. Ik heb hem nog een keer in Ahoy gezien. Toen weet ik even niet meer. En de laatste keer, dat was voor mij ook een van de laatste jaren voordat hij overleed. Een wervelende show in Gelderdoom in Ahoy. Arnhem. Toen kon hij er geen genoeg van krijgen. Hij bleef maar spelen. Voor mij was dat een show van 2,5 uur. Met dansende mensen op het podium. Helemaal fantastisch. Wat een performer was die man. En mocht je niet gezien hebben, dan wordt het lastig om hem nog te zien. Ja, op video of concertregistraties. Maar live helaas niet meer. Hij is niet meer onder ons. Maar het cliché al eerder gebruikt vanavond. Gelukkig hebben we de muziek nog. De Funky Life van vanavond. His Royal Badness, Prince, met Take Me With You.

0: piano, man. Play.
1: Man, I'm about to walk a hole in my Stacey Adams. What time is it?
2: De spin-off. Of een van zijn vele projecten van his Prince Roger Nelson, The Time. Featuring Morris Day en Prince doet zelf nog een riedeltje mee. Je hoorde The Walk hier op 105 tijdens de Disco Train.

Jordan. Ik zet de speaker. Jonas Blue featuring Rani. En de kracht zit hem in een herhaling. Drie platen die eindelijk worden gedraaid. Nu alleen Clark en zometeen Cici Peniston. Finally. Your hands showed me a dance. I'm in a trance.

Deze dame, Cici Peniston, stond een aantal jaar geleden op Harlem Jazz and More. Het is inmiddels ter ziele gegaan. Maar daar krijgen we iets moois voor terug. Harlem Live, 12 tot en met 16 augustus. In de binnenstad van Harlem, dinsdag tot en met zondag. Met een keur aan artiesten. Bekend, minder bekend. Op de grote markt, de botermarkt en in tientallen cafés. Dus ga dat zien en horen. Tot zover mijn promo voor Harlem Live. Je hoorde Cici Peniston hier op 105 tijdens de Disco Train. En wie je nu hoort, Kim Sims. Too blind to see it.

0: Eentje uit de categorie Liefde maakt blind. Kim Sims, hier op 105. 1991. Hetzelfde jaartal als de plaat. Hiervoor gedraaid, Cici Peniston. En eveneens, mooi jaar. De plaat die we zo gaan horen. Cliffy Lee & Co. Die we ook weer kennen van de C&C Music Factory. En A Deeper Love.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Je hoorde Cliffy Lee & Cole hier op 105. Hey, Deeper Love. En daarmee komen we alweer aan bij de laatste plaat van vanavond. Vanavond een beetje een trieste, nou geen trieste uitzondering hoop ik. Maar we begonnen met een overleden artiest, Tony Scott. En we eindigen met een overleden artieste. Johnny Kaagman was ook op het journaal. Leed al 14 jaar aan de ziekte Parkinson. En is vorige week, vrijdag, is de frontvrouw van Earth and Fire overleden. En ja, we kunnen denk ik niet anders dan afsluiten met hun grootste hit. Ook toepasselijk wat betreft het weekend wat eraan zit te komen. Dit was de Disco Train. Heel graag tot volgende week. Morgenochtend veel plezier met Rob Jonkers vandaag de dag. Vannacht zijn we non-stop. En ik ben er volgende week weer. Bij Leven en Welnemen. Tot volgende week.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: let you know. You wanna make.
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11:00 gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De